0: Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. En reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelf tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: ANP-nieuws van 5 uur.
1: Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Het moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: normaal gesproken heb ik geen last van hoor, als ik naar je kijk. Maar vandaag wel. Ik heb gewoon echt heel jeuk als ik je zie. Ik krijg gewoon jeuk als ik je zie.
1: Ja, dat snap ik. Dat ik heb ook een beetje plaatsvervangende jeuk.
0: Wat was je aan het puffen?
1: Nou, nee, iemand had de koptelefoon op een ander...
0: Standje?
1: Kanaal gezet. Dus ik zet hem terug en toen bleek hij ook voluit
0: staan. Oh, hard. Oh.
1: Ja, lekker.
0: Hé, hey, maar ik begin te krabben als ik je zie.
1: Nee, zo erg is het ook weer niet. Dat kan namelijk ook niet. Nee, mijn hond heeft vlooien.
0: Abba.
1: Ja, nee, de hel. Ja. Echt de hel.
0: Zeker met het warme weer.
1: In 10 jaar nog nooit gebeurd. En nu ben ik lul.
0: Ja, want overal gaan die beesten in zitten.
1: Ja, nee, 5% zit op je hond en 95% zit in je huis.
0: Het zit overal.
1: Het zit overal. Nou ja, dus het enige wat ik nu kan doen is zorgen dat ze haar niet meer willen. Dus ik heb haar flowkill gegeven en met flow shampoo. En daar gaat vanavond zo'n flowpil in dat ze resistent wordt.
0: Dan pakken ze jou.
1: Nee, dat doen ze dus niet. En dan is het de kunst om de komende maanden. Stofzuigen, sprayen. Er is al een hele omgevingsspray van 500 milliliter in mijn huis leeg gegaan.
2: Als je er 3 doet, dan komt het wel goed.
1: Dan kom je, dus ik heb al een 2e gekocht. Nee, dus het is, want je hebt dus die larven, die poppen. Je moet zorgen dat je die de hele tijd opzuigt.
0: Van
1: de
0: afspraak staan. Ik zal volgende week langskomen bij je. Zult even doorschrijven?
1: Ik zal even een maandje wachten.
0: Mijn
3: De Radio 10 Zomerochtendshow.
0: Ja, die gaat zo van start, hè. Radio 10. Eerst tijd voor Serieus Zaken. Het nieuws van 6 uur. Nicola Ruis, je hoorde hem al. Nu met het nieuws. Goedemorgen, Nicola.
4: Goedemorgen. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. Restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart is een stuk duurder geworden. Dat komt door stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen binnenkort tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jisielkus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland volgens haar ook meekijkt. De oefening is er juist om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. En president Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis, omdat Iran hem wilde vermoorden. Dat schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim, want op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn eigen vliegtuig. Maar daarna werd hij volgens de krant naar een ander militair vliegtuig gebracht. Het Radio 10 Weert wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af. Het kan dan namelijk een graadje of 7 worden.
0: Het was ook koud vannacht.
4: Ja, lekker.
0: Het was echt ramen open, het hele huis afgekoeld. Lekker is dat.
4: Heerlijk.
0: Ja, perfect. Nicola, dankjewel. En dan gaan we even naar het verkeer toe. Want je zou denken, van het is rustig, maar nee hoor.
1: Nee, er staat een vertraging op de A59 Os Zonzeel. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor tussen Waspik en Hooipolder nu 7 minuten vertraging.

0: Birmingham, Engeland, is binnen. Jessica Schilder pakte gisteravond goud op het onderdeel kogelstoten. En dat is niet voor de eerste keer. Ze is namelijk regerend wereldkampioen. En nu ook dus 3 keer Europees kampioen op een rij.
1: Ja,
0: dat is toch knap. Ik vind het knap, leg je zo'n kogel in je nek en dan rondjes eruit. Woedoe.
1: Ja.
0: Dan moet je zorgen dat je niet die man met het petje raakt.
1: Ja, ik zou waarschijnlijk
0: raakt.
1: De verkeerde kant opstoot, inderdaad.
0: Ja, is heel gedoe. Na de wedstrijd klonk ze bij de NOS vol zelfvertrouwen.
2: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik het mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe.
0: Zo.
2: Dat van de 3, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ringen stap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
0: Ja, maar dat is goed vol zelfvertrouwen was dat. Het zilver bij het kogelstoten ging trouwens naar de Nederlandse Jorinde van Klinken.
1: Ja.
0: En bij de gemengde estafette pakt het Nederlands het brons. Dus we zijn lekker bezig daar.
1: Ja. Ja. Het voelt bijna teleurstellend, brons op de gemengde estafette. Ik ben daar inmiddels gewend dat Femke Bol op de brommer stapt.
0: Ja, eventjes nog een eindsprintje pakt.
1: Ja, ja, mee, maar ik weet, dat denk ik niet, want zij is natuurlijk overgestapt naar de 800 meter.
3: Ja.
0: Dus geen estafette.
3: Ze deed niet mee.
1: Ik denk niet dat ze het meedeed.
3: Hoor ik links.
1: Nee, ze deed niet mee. Oké, duidelijk. Nee, en de rest ook brons supergoed trouwens. Echt waar, ik kom niet eens 100 meter ver.
0: Nee, ik vind naar de snackbar lopen al lastig.
1: Nou, heel eind.
3: Is het ook.
1: Nee, en morgen is de grote dag hè, van de zonsverduistering.
0: Oh, morgen is dat?
1: Morgen is het. Morgen rond 8:11 zijn we voor 90% verduisterd.
0: Kijk.
1: Langs de zuidkust van Spanje is die verduistering compleet. En dan krijg je ook die corona om de
3: corona.
1: Maan.
3: Hè? Corona, leuk.
1: Krijg je corona. Nee, die krijg je dan te zien. Je krijgt het niet, je krijgt hem te zien. Dit zorgt voor zo'n 500.000 extra toeristen die speciaal voor die zonsverduistering op dit moment naar Spanje reizen.
0: Ja.
1: Dat is best wel veel. Maar ze hebben natuurlijk ook hun handen al vol aan die bosbranden. Dus ze hebben al extra maatregelen genomen. Dus let op, parkeren daar op de vluchtstrook mag niet. Dat lijkt me sowieso een goede regel. Barbecue is verboden en wandelen op onverharde paden.
0: Ja, en een beetje oppassen voor de zakkenrollers natuurlijk daar in Spanje. Want dat gaat natuurlijk rond die tijd gaat het gebeuren.
1: Pickpocket!
0: Ja, even oppassen daar. Vandaag.
4: In de top 4000 Hall of Fame.
1: Ja, in de top 4000 Hall of Fame maak je kans op eeuwige roem en een dopper. Als je weet welke artiest of hit we vandaag in het zonnetje zetten. Als er een belletje gaat rinkelen in de omschrijving, dan moet je even het antwoord naar ons hebben. Dat is heel simpel. Pak je even je telefoon, Radio 10 app erbij.
0: Maar wat valt er te winnen dan, Kim?
1: Een dopper, dat zeg ik net.
0: Oh, sorry.
1: Eeuwige roem en een dopper. Zit je er niet op te letten?
0: Eeuwige roem en de dopper.
1: Zit je weer te krabben?
0: Het gaat zo snel.
1: Vandaag is het een Engelse zanger die vandaag 72 kaarsjes mag uitpakken.
0: Oh, sorry.
1: Ja, zijn naam is alleen wel wat verwarrend, want die is namelijk exact hetzelfde als de vader en de manager van de Jacksons.
0: Oké, dus de achternaam.
1: Maar niet oorspronkelijk, wel officieel. Want hij heeft, toen hij een kind was, heeft hij zijn naam van David Ian in ... laten veranderen. Dus dat is alleen zijn voornaam.
0: Ja.
1: Goed, of je erbij wil zijn als hij die taart aan gaat snijden, is trouwens een tweede. Want het schijnt een nogal kritische, cynische en norsige man te zijn.
0: Oké.
1: Maar volgens mij ook een wandelende groene vlag. Want ik heb gezocht en er zijn niet echt schandalen bekend over hem. En in 2004 kwam er zelfs een all-female tribute van zijn muziek uit. En kijk, nou, dan als vrouw je niet aanklagen, maar een album voor je opnemen, dan zal je ergens ook nog wel een goede gozer zijn.
0: Ja.
1: Alleen een beetje norsig. Eind dit jaar komt hij naar Nederland. Geeft hij 5 concerten.
0: Oké.
1: Van zijn Hope & Fury Tour. Hij speelt in Rotterdam, Eindhoven, Groningen en 2 avonden in Amsterdam.
0: Nou, het is veel informatie, maar heb je nog echt een beetje handige tips? Ja, die concerten, maar ja.
1: Even zijn grootste hits.
0: Ja.
1: Real Men.
0: Oh.
1: En Is She Really Going Out With Him?
0: Oh.
1: Die gaan we niet draaien.
0: Oké.
1: Dus we hebben een andere plaat voor je in petto.
0: Oké.
1: Maar ga jij eerst maar eens raden wie het is? Laat het me weten via de Radio 10 app.
0: App.
1: App. App. App.

0: Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk. Wat een plaat is dat toch. Je bent bij Radio 10. Goedemorgen, welkom.
1: De Top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, daar zijn we mee bezig. Even een korte omschrijving van de artiest die we zoeken, Kim.
2: Wij zoeken een Britse zanger. Nou ja, meer, het is ook een muzikant. Hij speelt viool, keyboard, dat heb ik net allemaal niet verteld. Maar in ieder geval, hij is vandaag 72 jaar
0: weet
2: geworden.
0: Ik het wel.
2: Hij komt eind dit jaar voor 5 concerten naar Nederland met zijn Hope of Fury Tour. Hij heeft grote hits gescoord, waaronder Is She Really Going Out With Him en Real Man. En hij deelt de naam met de vader en manager van The Jacksons.
0: Rob Rijns aan de telefoon. Rob, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Heb jij een stomme voicemail, zeg?
3: Ja, dat had je verteld, ja.
0: Ja, je weet hoe die gaat, of niet zelf?
3: Nou, eigenlijk niet meer, want het is al zo lang geleden dat ik hier gesproken heb, dus ik vind het ook wel goed.
0: Nou, Mark, die heeft jou net gebeld, onze topproducer.
3: Laat horen.
4: Ja, we kunnen hem anders even bellen. Dan hoor je hem ook echt.
0: Een andere lijn erbij pakken.
5: Ja, dat kan wel.
6: Nee. Waarom niet?
2: Even kijken. Dan moet je niet een wisseltje opnemen, hè? Dan moet je hem gewoon laten gaan.
0: Ja.
4: Oké, hij gaat op één.
0: Even luisteren hoe Rob klinkt. Spannende radio dit.
6: Fantastisch. Ja.
2: Weet je ook hoe je moet veranderen, Rob, als je het er niet mee eens bent?
6: Ik neem het niet op, hè?
0: Rob denkt, ik word gebeld.
2: Jezus. Hoe vaak gaat hij over?
0: 26 keer.
3: Ja,
0: het opleggen.
3: Ja, zoiets. Ja, je bent erop.
0: Hey,
3: momenteel niet in staat om de telefoon op te nemen. Spreek je boodschap en bel ik je zo spoedig mogelijk terug.
0: Ja,
3: later.
0: Ja, dat was Rob.
2: Nou, dit is toch een keurige voicemail?
3: Simpel en duidelijk toch?
2: Ja.
0: Ja, nee, maar Mark dacht, ik heb gewoon iemand aan de lijn. Dus zei hij, Rob, en toen dit is mijn voicemail.
3: Ja, op zo'n manier.
2: Ja, nou, okay.
3: Waarschijnlijk is dat ook wel een klein beetje mijn bedoeling geweest.
0: Ja. Maar goed, het was de jaren 80 heel erg leuk.
2: Dus ja, maar dan had je toch echt een stilte van 2 seconden of zo. Was
0: ja, maar onze producer Mark is heel snel.
2: Ja,
0: precies.
3: Ja.
0: En die schrok ervan. Ja. Ligt ook een beetje aan Mark. Rob Rijns uit Hogeveen. Nachtdienst gehad qua plafond kijken. Je kon niet zo goed slapen, maar...
3: Nee, volg je mee, joh.
2: Maar je was wel scherp op deze ochtend.
3: Soms heb je van die nachten, hè?
0: Ja, klopt. Nou ja, goed. Fijn dat je dan toch doortrekt naar de ochtend. Want je hoort het spelletje, de Hall of Fame. Ja, wat was de doorslaggevende tip die je kreeg?
3: Nou, toch de makkelijkste tip was wel de tip van de vader van Michael Jackson.
2: Ja, hè?
0: Ja?
3: Ja, dat was het.
0: Ja.
2: Dus toen dacht jij...
3: Het is mijn tijd, dus ja.
2: Maar...
3: Dat moest dat wel.
2: Je weet wel dat we het niet over die... man hebben.
3: Wat zeg je dan?
2: Je krijgt een Radio 10 dopper van ons. En we gaan wel een van zijn allermooiste liedjes draaien. Niet zo hoogst genoteerd in de lijst.
3: Nee.
2: Maar...
0: Zijn twee daar.
2: Nee, zijn laagst genoteerd. Het is echt schande. Als je gaat stemmen dit jaar... dan kan deze hit van Joe Jackson echt wel een paar plekjes hoger. Maar we gaan luisteren naar Be My Number 2. Dit is Joe Jackson in de Zomerochtendshow.

0: gewoon weer door de Hall of Fame. En net hoorde je Kelly Clarkson en Break Away bij Radio 10. Ja, Kim, het zomer altijd, even in de gaten houden. Het alarm kan zomaar klinken.
1: En dan maak je kans op hele toffe prijzen. We geven een draai aan je zomer. Dat betekent dat je hier een dagje pretpark, een dagje dierentuin, een dagje wellness, een hotelovernachting of een zomerproduct kan.
0: Een ijsblokjesmachine.
1: Ja, nee, een soft ijsmachine.
0: Zit er ook nog tussen.
1: En een ventilator.
0: Een ventilator. Oh,
1: er komen heus nog. Er komt nu een vijfde hittegolf aan. Er komt heus nog wel een zesde.
0: Of de achtste. Dat komt zelf aan. Zometeen Nicola Ruis met de headlines hier bij Radio 10.
2: Ja, je hebt van die phishing mailtjes, hè? Die ken je wel.
0: Ja.
2: Ja, dat komt nu wel heel dichtbij.
0: Oh ja?
2: Ja.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2.

0: 18 plus. Speel bewust.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
9: Mediamarkt. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Waar komt eraan, die buikdanser is, die ook kan zingen. Even naar het weer kijken. Vandaag zonnig, droog. 20 graden in het noorden, 26 in het rest van het land. En de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Dus je bent gewaarschuwd. Dan naar het verkeer toe. Het zou je verbazen, maar er is toch een file.
1: Zeker op de A59 Oss-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 8 minuten vertraging door een ongeval.
0: Heel veel sterkte daar. Dan door naar de headlines van Radio 10. Nicola Ruijs, die praat je helemaal bij. Goedemorgen, Nicola.
2: Goedemorgen. Wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel ietsje minder snel op. Het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen het terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. En ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers. En oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof onze baas, John de Mol, voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen maar eventjes al hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Huh? Talpa, het bedrijf van ome John, die is er boos om. Daar klopt helemaal niks van. Er is alleen nog geen aangifte gedaan. Maar...
1: Nou krijgen wij hier heel vaak van die tests of onze security wel...
0: Intern,
1: zijn die niet gewoon verkeerd gestuurd?
2: Dat zou ook kunnen. Maar ik heb wel mijn gegevens gestuurd. Ja. En ik krijg nu iedere maand geld van John.
1: Ja,
0: sympathiek, dus het is toch wel gelukt.
2: Ja.
0: Dus het is eigenlijk, als je zo'n mailtje krijgt, gewoon proberen.
2: Ja, je moet alleen wel heel vroeg je bed ervoor

0: Let's go. Mijn dochter van 7 doet dan street dance. Ken je dat? Street dance?
1: Ja.
0: En dat is, op dit liedje moest ze dat doen. Ik kan de plaat eigenlijk niet meer horen. Maar dat,
1: het is een hit. De hele tijd geoefend thuis.
0: Ik ben hier niet voor mezelf, ik ben hier voor het. En het is een grote hit. Shakira hoor je en Burna Boy, zo moet je zeggen. Niet Bermuda Boy.
1: Burning P en Burna Boy.
0: Die die.
1: Ja.
0: Maar toch even tegen je zeggen, die die. Het is 7:15, heb je de tv van gisteren gemist? Nou, we praten hier even bij.
1: Ja, want dit weekend veroverde Demi Vollering de gele trui in de Tour de France van. Wat natuurlijk wel te gek was ook. Het was haar tweede overwinning in het eindklassement. Dus ze heeft nu 2 gele truien thuis aan de muur hangen. Maar wat verdien je daar nou eigenlijk mee? Er wordt natuurlijk wat veel gesproken over de voetballers. En daar vliegen de miljoenen je om de oren. Ja. En in de oranje zomer is voormalig wielrenster Leontien van Moorsel te gast. Zij won deze race ooit in de jaren 90. En ze vertelt erover.
2: Okay. 7.000.
3: Oh, 7.000 gulden?
2: 7.000 gulden.
0: Gulden.
2: Hadden wij.
4: Maar mocht je dat zelf houden, die 7.000?
2: Nee. Die moesten we delen. 7 rensters. Dus we hadden... Duizend, ja.
4: Dus die tijden zijn wel veranderd?
2: Die zijn enorm veranderd. Demi Vollering, die won gisteren 50.000. Dus 50.000 euro. Ja. Maar als je kijkt naar de salarissen... ik denk dat Demi Vollering die verdient in de ploeg... in de Franse ploeg waar ze nu rijdt... ik denk een kleine miljoen per jaar. Zo. Dus er is heel veel gebeurd in dames wielrennen. Ja.
0: Fijn om te horen.
1: Dat is wel, daar vliegen de miljoenen hier dus ook om door. Nou, hij zijn natuurlijk wel een van de allerbeste. De winnaar bij de mannen trouwens van de Tour de France... die krijgt 500.000.
0: Oh, oké, 500.
1: Maar die duurt ook 3 keer zo lang. Dus daar vind ik al wel een verschil. Dat is niet dan terecht dat het 10 keer zoveel prijsgeld is. Maar ja, er is gewoon meer aandacht voor.
0: Maar dat komt veranderen. Het gaat de goede kant op hier.
1: Precies, weet je. Zolang er meer mensen gaan kijken... en er meer aandacht voor is en er meer sponsorships zijn... ja, dan gaan natuurlijk ook die prijzen...
0: Ik heb Leontien van Moorsel ooit de microfoon gegeven toen ze dronken was.
3: Oh, cool.
0: In het Holland Heinekenhuis was dat. En dan had ze net gewonnen met wielrennen. En toen kwam ze het podium oplopen. En toen wilde ze, mag ik even wat zeggen? En toen pakte ze de microfoon en ging ze Wil Helmers zingen.
3: Ja, wat nou.
0: Heel lief mensen. Leuk.
1: Wil jij op je vakantiebestemming op de foto te gaan met een exotisch dier bijvoorbeeld? Of een wild beest? Hè? Je ziet het nog steeds wel eens. Mensen die een rondje gaan rijden op een olifant. Of met een tijger op de foto gaan. Ja, doe dit gewoon niet. Dat zegt dierexpert Dirk-Jan Verdonk tegen Charlotte Nijs in Max Vakantieman. Want het is niet diervriendelijk.
0: Nee.
5: Eigenlijk is als stelregel, zodra je interactie kunt hebben met een wild dier, dan is het foute boel.
6: En waarom is dat foute boel?
5: Omdat wilde dieren getraind moeten worden om veilig met toeristen om te kunnen gaan. Want die wilde dieren zijn vaak gevaarlijk. Als je denkt aan olifanten of tijgers, dat zijn hele gevaarlijke dieren. Dus dat betekent dat ze op jonge leeftijd bij hun moeder worden weggehaald. En een hele nare training krijgen eigenlijk om hun wil te breken. Want ja, wilde dieren zijn niet voor niets wilde dieren.
0: Ja, sneu. Inderdaad.
1: Ja, doe het gewoon niet. Het is het gewoon niet waard.
0: Ik heb er ook spijt van. Ik heb ook een keer dat is echt wel over 20 jaar geleden hebben we het dan.
1: Ja.
0: En toen wisten wij eigenlijk niet beter. Maar op zijn rug gezeten van een olifant. En toen ik erop zat had ik al spijt. Want die man, dat was in Thailand. Die gaf op een gegeven moment met een soort stok heel hard een klap op het hoofd.
1: Ach, God.
0: Ja, omdat hij had een spettetje met zijn... Dat mocht natuurlijk niet, hij mocht niet spetteren. En toen, dat duurde dan 3 seconden. In één keer hoorde hij dan die olifant... Echt zo heel zielig. Ik zeg, mag ik afstappen? Maar ja, dat ging niet natuurlijk. Maar dat was echt heel...
1: Nee, weet je, het is gewoon niet waard voor een foto. Echt, doe het niet. Ga wel, weet je... ga ergens kijken naar wilde dieren. Ja. Ga op safari.
0: Ja, kom maar, een plaatje of zo. Dat is zoiets.
1: Ja, koop een leuk stickerboek. Ja, B&B vol liefde. Dat wordt natuurlijk ook nog steeds uitgezonden. En de flamboyante Fred, die wordt gevolgd in zijn zoektocht naar de liefde.
0: Even spoiler alert. Als je nog, zoals Mark, 3 weken...
1: achterloopt.
0: Je bent net begonnen pas, Mark, hè?
3: Aflevering 6.
0: Ja, we zijn wat verder. Dus,
1: maar dan is het een beetje... Ja, dat is inderdaad dat mensen denken... Oh my god, is de Titanic gezonken in de film? Is
0: het
1: zo?
0: Oh, nee, maar goed. Ja. Nee, maar er gaat nog heel wat gebeuren. Maar het spoiler alert. Wat wil je vertellen, nou, Kim?
1: Fred zit op Bonaire. Ja. En hij gaat met zijn date Doet.
0: Ja. Doet.
1: Doet, denk ik.
0: Doet, ja, doet.
1: Naar het strand.
0: Hij doet, doet.
1: Ja, hij doet, doet nog niet, nog toch? Niet, nee, nee, niet. Ze gaan naar het strand. En hij stelt haar wel een beetje een aparte vraag.
0: Ja.
7: Sorry hoor, maar ik moet enorm plassen, dus ik ga even de zee in.
0: Sorry hoor.
8: Laat hem naar de zee dragen.
9: Oké.
8: Doe je mee?
0: Ga je mee?
8: Plassen?
7: Nee, ja, weet ik veel.
8: Ga je eerst maar plassen?
0: Ik heb een keer met even diergaarden geplast in de zee.
1: Ook met Oké, maar gewoon
0: op een pizza.
1: Met je voetjes in de branding? Of,
0: Nee. We waren op een pizza en hij was er ook. En toen, ik zeg, we gaan zwemmen. En toen waren we aan het zwemmen. En toen zei ik, moet plassen. Hij zei, ik ook. Ik zeg, kom, ga jij even 2 meter verderop zwemmen? En we zitten plassen.
1: Ja, maar ik zou het niet aankondigen als ik met iemand op het strand lig en dan zeggen, goh, ik ga even de zee in, plassen, ga je mee? Ja. Die vind ik wel gek.
0: Raar.
1: Weet je, dat doet, maar doe het gewoon. Ga, zeg gewoon, ik neem even een duik.
0: Ik vind het een heel raar verhaal, inderdaad. En later ging zij ook weer plassen. Zij ging ook een paar minuten later.
1: Ik ben echt zo blij dat ik hier niet naar kijk.
0: Ja, het is echt heel... Je hebt niks gemist,
1: Mark,
0: dat hoor
1: je. Veel plezier.

0: bij Radio 10. Hey, ken je die grap van het Nederlands elftal? Die bijna een bondscoach had? Nou, waar het niks geworden is en om wie het gaat, hoor je zo meteen hier bij 10.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak,

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Radio 10 Nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland. Daar kwam er een vijfde van de prijs bij. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn gegevens van Nederlandse en Belgische klanten buitgemaakt. Soms zitten daar ook creditcardgegevens bij. Het datalek zat bij een dienstverlener waar de drukkerij mee samenwerkt. Het bedrijf heeft de gedupeerden ingelicht, maar hoeveel dat er zijn, dat is niet bekend. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. En de horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat klanten minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het namelijk veel te duur worden, zien onderzoekers van de ING. En dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. En ook volgend jaar verbetert er amper iets.
0: Ik zie Kim kijken met een blik van, nou, ik heb geen idee waar het over gaat.
2: Jawel, krimpflatie zat ik aan te denken.
0: Oh,
2: dus dat je glaasje wijn steeds kleiner wordt.
0: Ja,
2: dus dat je voor hetzelfde geld minder krijgt.
0: Of dat de onderkant van je bierglas meer glas is, zeg maar. Dus
2: ja, en het ziet ook heel snel de hele tijd.
1: Ja, dat je glas wijn, dat de wijn minder wordt. Dat heb ik ook, ja.
2: Maar is dit altijd het verdamphoekje?
1: Ja, bij mij zit er altijd een gat in mijn fles. Goed, het weer. Het wordt een zonnige, droge dag in het noorden een graad of 20. Maar de rest van het land kan het lekker 26 graden worden. En vannacht dan koelt het af, dan wordt het een graad of 7.
0: Lekker puur, dat zo klonk het een beetje. Hè? Lekker puur. 26 graden.
1: Ja, lekker puur. Ja, maar zo is het wel.
0: Dankjewel. We gaan naar het verkeer toe, want er is een hele file.
2: Ja, er is een hele file. Eén vertraging op de A59. Os Zonsveld tussen Dussen en Hooipolder is een ongeluk gebeurd en daardoor 14 minuten vertraging.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: komen door met Kim. Die doet eigenlijk alle weken zo'n beetje, Kim.
1: Zeven weken.
0: Ach, lang,
1: ja, ik was zo gek.
0: Ongelooflijk, hè.
1: Ja. Hey, volgende maand
0: moet het Nederlands elftal gaan spelen. In de Nation League is dat. En dan spelen we tegen Duitsland. Uitsel. Maar er is wel een probleem. Er is nog steeds geen nieuwe bondscoach. Maar wat blijkt, het scheelde weinig. Gisteravond heeft bij Ziggo Sport de oud-voetballer Jurie Mulder uit de doek gedaan dat Arne Slot last minute heeft bedankt voor de eer.
2: En ze hadden Slot binnen.
3: Nou ja, hij
2: met
3: was
2: een, met een assistent had hij ook al gepost. Ja. En Slot heeft op het laatste moment, om wat voor reden dan ook, heeft hij gezegd, nee, ik doe het toch niet. Maar die was wel heel ver om bondscoach te worden.
0: Ja, Arne Slot is het volgens Jurie Mulder dus niet geworden, omdat hij zichzelf niet voor 4 jaar wilde vastleggen, maar voor 2 jaar. En daar is misgegaan,
1: schijnt. Dan doe je toch 2 jaar en dan kijk je daarna wel weer. Voor hetzelfde geld wint hij het EK, denkt hij, ik ga door.
0: Ja, want zo kort dag is het nu geworden. En dat,
1: ja, want het lijkt dus. Wat Voetbal International, het tijdschrift, die is er helemaal ingedoken. Dat lijkt me, dat is een beetje wat zij doen.
0: Dat doen zij.
1: Ja, denk, als zij het niet doen, dan doet niemand het. Het KNVB had eigenlijk Michael Reiziger al opgeleind om hem te presenteren. Toen heeft natuurlijk Louis van Gaal gebeld van, hi, ik wil ook wel.
0: Ja.
1: En sindsdien heeft Reiziger niks meer gehoord. Maar volgens mij van Gaal ook niks meer gehoord.
0: Ja, maar goed, dat weten we niet zeker. Hè? Dat is
1: ik weet het niet. Maar het wordt wel penibel.
4: Er is nieuws over, hè, de bondscoach. Ik word het niet.
0: Oh, en ik ook niet. Maar,
4: nou.
0: En nog 19 miljoen anderen ook niet.
1: Ik wil alleen maar voor 4 jaar. Roken in de auto met kinderen mag in Nederland nog altijd trouwens. Maar in heel veel vakantielanden niet meer. Ik denk sowieso dat je, als je een beetje goed fatsoen in je lijf hebt, een van je kinderen houdt, dat je niet in de auto gaat roken.
0: Nou, inderdaad.
1: Onder meer België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Slovenië, die hebben een rookverbod als het om minderjarigen meerijden. En die boete kan bij herhaling oplopen tot 1000 euro. Weet je hoeveel sigaretten je daarvan kan kopen?
0: Hoeveel stoffen?
4: Nou, tegenwoordig niet zoveel meer.
1: Nou, wel in die landen.
4: Dat is waar.
0: Maar ja, vroeger, jouw ouders rookten ook?
1: Ja, mijn vader rookte Caballero zonder filter en mijn moeder rookte en dan zaten we achterin, het raampje dicht.
0: Ja, het was gewoon. Wat is mistig buiten?
5: De vakantielandquiz.
0: Zometeen gaan we het weer spelen. De vakantielandquiz hier bij Radio 10. En ja.

0: bestemming waar je heen gaat. Heb je twee vragen goed zometeen in de uitzending, dan win je de Radio 10 zonnebril. Drie vragen goed, krijg je ook een cadeautje, hè?
1: Krijg je een dopper erbij. En bij vier vragen goed ga je met de hele handel naar huis. En dan krijg je ook het levensgrote Radio 10 strandlaken.
0: Ja, dat is een groot ding ook. Stefan Verhoef uit Zoetermeer. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Sylvain en Kim.
1: Goedemorgen. Jij blijft dicht bij huis.
2: Ja, wij doen bijna altijd een vakantie in eigen land.
0: Oh, lekker. Leuk. Ja, waarom ook niet, hè? Toch? Er is zoveel te ontdekken.
2: Ja, zeker weten.
1: En, waar ga je allemaal heen?
0: Ja.
2: We hebben nog een stadswandeling gepland in Leiden. We gaan nog een aantal dagen naar de Efteling toe. We hebben nog een paar vrienden waar we wat mee gaan doen. En de rest vullen we gewoon in met spontaan leuke dingen doen. Ergens heen, dagje uit.
0: En vandaag op het programma? Wat staat op het op de...
2: Vandaag gaan we 's ochtends gaan we even naar een boerderij bij ons in de buurt. Een soort stadboerderij. En daar gaan we een beetje rondlopen en leuk wat dingetjes kopen. En 's middags lekker met het weer in de tuin zitten en gewoon lekker relaxen.
0: Nou, dat klinkt als een vakantie naar mijn hart. Ja. Heerlijk gewoon lekker.
1: En gewoon wel lekker in je eigen bedje slapen.
0: Ja,
1: dat is ook lekker.
0: Je eigen kussen.
1: Ja, toch?
0: Maar dat is ook zo. Ja, als je op vakantie bent, heb je al zo'n rotkussen. Dan kom je thuis en oh, ik ben blij dat ik thuis ben. Ja. Och, ja.
1: Hartstikke goed geregeld, Steven. Van, nou ja, dus dat betekent dat jij vier vragen over Nederland krijgt.
2: Ja.
1: Daar zitten natuurlijk ook wel een paar lastige in dan, hè? Want anders wordt het wel heel makkelijk.
2: Oké.
0: Dit is vraag nummer 1.
1: We beginnen met een te doen vraag. Waar is Nederland wereldkampioen in? Is dat A in voetbal, B in het langste volk zijn of C in kaas eten?
2: Goed het langste volk zijn.
0: Langste volk zijn? Ja, dat is zo. Ja! Nou, even kijken. Vraag 2. Wat ligt noordelijker? Amsterdam of Enschede? Enschede mag je ook zeggen.
2: Ik denk Amsterdam.
0: Nee.
1: Wacht even.
0: Wat is het nou gedaan? Wat gebeurt hier dan?
3: Nee, dit moet Amsterdam zijn.
1: Oh, dit is goed! Goed.
0: Ja. Oh, gelukkig zeg. Nou,
2: dit is heel slecht voor mijn hart.
0: Nou, voor mijn hart ook. Dankjewel. Nee, er stond bij ons ook Enschede op het beeldscherm. Ineens werd Amsterdam.
1: Ik heb de volgende vraag nog even nagekeken voor je. Dus die is in ieder geval die klopt wat er staat. Nederland bestond natuurlijk jarenlang uit 11 provincies, maar toen kwam er een 12e bij, Flevoland.
2: Ja.
1: Maar in welk decennium gebeurde dat? Was dat in de jaren 60, 70 of 80?
2: Zo. Dat is een hele goeie. Ik denk dat dat in de jaren 70 is. 60.
1: Ja.
0: Wat?
1: 60 zei hij. Hij zei 70, toen heeft hij naar jou gewijzigd in de jaren 60. Het is de jaren 80. Ze zijn natuurlijk al veel eerder begonnen met de drooglegging, maar pas in 1986 werd het een officiële provincie. Ja.
0: Och,
1: ja.
0: Jammer.
1: Ik heb het gecheckt.
0: Ja, dan is het zo. Kijk, maar goed, het kan nog. We hebben één vraag goed.
1: Ja, maar dan heeft hij nog twee prijzen.
0: Ja.
1: Ja, het strandlaken is weg.
0: Ja, dat is strandlaken.
1: Ja, het strandlaken heb je verspeeld, Stefan.
0: Je hebt nog wel kans op een prijs. Luister goed. Je zegt tijdens vakantie ga je dagjes uit, hè. Lekker. En als je in de stad komt, dan kom je vaak zo'n draaiorgel tegen, toch?
2: Ja.
0: Dat vind ik mooi. Maar ik houd er ook van onze producer. Ja. En daarom hebben we een van de grootste Nederlandse hits voor jou verdraaiorgeld. Alleen goed luisteren. Om welke plaat gaat het hier? Welk nummer hoor je hier?

0: Dat is volgens mij Radar Love.
1: Radar Love! Ja, dat is... Radar Love, dat is hartstikke goed.
2: En heel moeilijk te herkennen.
1: Ja, ja, maar later was het wel...
0: Het laatste stukje, dat wel, het deed het hem.
1: Toch? Ja, dat is wel goed.
2: Maar ik tel het langste volk Amsterdam en Radar Love. Dat zijn 3 goede antwoorden. En dat betekent ja. Stefan.
1: Stefan,
2: dat
1: ja.
2: jij de Radio 10 zonder bril en de Radio 10 dopper
1: hebt gewonnen. Nou, dat is toch leuk, hè?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, ik wens je een hele fijne tijd in de Efteling. En vandaag op de boerderij wat je gaat doen allemaal. En blijf lekker bij Radio 10. Ja?
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Oké, Stefan, doei!
1: Hoi.

0: Heartbreak Warfare. 7:58. Radio 10 maakt je wakker. Het is schoknieuws over het broodje kaas in de vliegtuigen. Het gaat namelijk verdwijnen.
1: Ja, wat je nu te eten gaat krijgen en hoeveel geld het je gaat kosten. Dat is vooral belangrijk. Dat hoor je zo meteen van Ieteke de Jong. Zij is een luchtvaartverslaggeefster.
0: En er is meer in het nieuws zometeen met Nicola Huis. Goedemorgen, wat heb je zometeen?
2: Ja, er is nogal wat te doen om gevangenen die verhaaltjes voorlezen. Wat het precies is, ga ik je zo vertellen.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu start.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.

0: bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
4: Ben je fan van R.E.M.? Heb ik goed nieuws voor je. Ze komen eraan, ook All Saints hoor je zo meteen. Vandaag een zonnige dag. Max 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en het wordt weer warmer. Er komt weer een golfje aan. Maar wat voor golf rijdt op de weg?
5: Nou, er zijn 4 vertragingen op dit moment. En je krijgt ze alle 4 van me. Ik vind het zo lullig om er dan maar 3 te geven. Op de A4 Antwerpen-Dinteloord. Tussen Markiezaat en Hogerheide. 7 minuten door een auto met pech. De A8 Zaandam-Amsterdam. Tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 29 minuten door een ongeval. De A58 Vlissingenberg op Zoom. Tussen Markiezaat en Hogerheide. 7 minuten. En op de A59 Os-Zonzeel. Tussen Dussen en Hooipolder. 14 minuten.
4: Dus de Kim van den Berg's service desk. We gaan door naar de headlines. En die krijg je van onze serviceman Nicola Ruijs. Hallo.
6: Goedemorgen. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar een café voor een drankje. Ze vinden het namelijk allemaal te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Maar uitbaters die moeten de prijzen wel verhogen, omdat hun lasten ook flink zijn gestegen. President Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciëler maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden. En een verhaaltje voor het slapen gaan, ingesproken vanuit de gevangenis. In zeker 15 Nederlandse baaiessen kunnen gedetineerde vaders een boekje voorlezen voor hun kind. Oh. En de videoopname ervan die wordt dan naar huis gestuurd. Het project dat bestaat al een tijdje, inmiddels alweer 20 jaar. En heeft duizenden kinderen geholpen om tijdens de detentie toch nog contact met hun vader te houden. En er is nogal wat om te doen, want mensen zeggen, je zit daar om een straf uit te zitten. Dus wat is jullie mening daarover?
5: Ja, maar waarom zou dat kind daar dan extra voor gestraft
4: inderdaad,
5: moeten worden?
4: Inderdaad, het kind kan er niks doen.
5: Ja. En niet iedereen die daar zit is een menace to society. Weet je, bedoel, je kan ook gewoon een witte borden.
4: Ja, ik denk ook
5: misdaad
4: dat
5: hebben begaan. Niet iedereen is gevaarlijk. Weet je, niet iedereen heeft een andere familie op die manier ernstig. Ja, ik denk wel dat daar dat je kan kijken naar wie het is, wat de situatie is, waar die zijn straf voor uitzit.
4: En voor het kind is het inderdaad wel heel erg lief.
6: Ja, ook toch?
4: En de vader kan in dit geval die gewoon boodschappen doorgeven. De kraai is gevlogen. Ik herhaal, de kraai is gevlogen.

0: steeds als dat.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Sylvan en Kim.
0: Ja, er zijn een paar dingen in het leven zeker, hè. Radio 10, daar hoor je de grootste hits alle tijden. Je moet belasting betalen, de zon komt op. En op de vlucht van de KLM kun je een biertje of een wijntje krijgen onder het genot van een broodje kaas. Helaas gaat er toch iets veranderen bij onze eigen Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Wat je daar nu te eten en te drinken krijgt en wat je hiervoor moet gaan betalen, dat weet de luchtvaartverslaggever van de Telegraaf, Iedeke de Jong. Iedeke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gaat het broodje er helemaal uit of wordt het vanwege Air France gewoon een broodje brie?
2: Nee, er komen andere concepten, zoals ze dat noemen. Ja. Dus de bedoeling is dat je straks gewoon, als je iets wil eten, dan moet je dat van tevoren het liefst bestellen. Mm-hmm. En dat is dan bijvoorbeeld een pokeball en een egg wrap noemen ze dat. Ik neem aan dat het een broodje ei met zalm bijvoorbeeld is.
3: Ja.
2: Ik heb de kaart zelf nog niet kunnen bekijken. Maar je kunt, KLM wil meer keuze bieden, zeggen ze zelf. Dus in plaats van een broodje kaas heb je straks dus een aantal andere gerechten die je kunt bestellen. Maar waar je dus wel voor moet betalen. Want nu krijgt iedereen dat
3: een broodje kaas.
0: Ja. Dus luxe wordt het een beetje. Een Pokémon is toch wel Pokémon.
2: Ja, maar daar moet je waarschijnlijk ook 7 of 8 euro voor betalen.
3: Als je het ermee redt.
2: Als je het ermee redt. Nou, in ieder geval, dit is een hoofdpijndossier bij KLM. Mm-hmm. Ze willen eigenlijk meer keuze bieden, maar te veel keuze bieden, dat is kennelijk te duur. Ja. Hè? Want je kunt ook zeggen van, nou, dan bieden we toch een pokeball aan. En dus kopiëren we dat in een ticket. Maar goed, dat is dus ook te duur. En zij sluiten eigenlijk, hè, ook het biertje en het wijntje, ze sluiten hier eigenlijk mee aan bij het concept wat bijvoorbeeld ook bij budget carriers is, zoals hun eigen Transavia, EasyJet, daar moet je ook betalen voor de catering aan boord.
3: En dan weet je, als je in het midden zit, is de kans gewoon klein dat het Sorsijse broodje op is tegen de tijd dat ze bij je aanbelanden.
0: Of de boffertjes.
2: Ja, het is wel een hele logistieke uitdaging. Maar goed, ik vind het dus niet des KLM's dat ze dat biertje en wijntje afschaffen. Ja. KLM heeft het imago van een full service carrier. Dat pretenderen ze zelf ook. Dus ja, wat is straks nog het verschil tussen KLM en een Welling? Terwijl je voor KLM meer moet betalen voor je ticket.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een heel lastig verhaal. Dat beseffen ze zelf intern ook wel. Maar goed, ze gaan het toch proberen. Omdat heel veel klanten willen dat broodje kaas ook niet. Zijn jullie er een fan van?
3: Nou ja, ik weet niet of ik dan altijd zin heb in een pokeball die 3 dagen van tevoren gemaakt is ergens in een fabriek. Weet je, dat is het een beetje. Ik denk, dan heb ik liever een veilig broodje kaas.
0: Maar een broodje kaas was ook altijd, ik zal ook een keer zeggen, een hele grote Amerikaan. En die moest echt lachen om ons broodje kaas. Die zegt, wat is dit? 1 plakje kaas staat ertussen. Die Amerikanen zeggen gewend dat er gewoon een half pak kaas op zit. Dus het was ook een beetje
3: karig. Die eten kaas, dat is dat rare Velveeta of zo.
0: Ja.
3: Maar wat ik me dus ook afvroeg, Iteke, was het niet zo? Weet je, de warme maaltijden zijn er natuurlijk ook al vaak al uit. Helemaal op Europese vluchten. Vroeger kreeg je nog bij Transavia 's morgens ei met rode saus of zo. Ik weet niet waarom, maar het was lekker. Maar die hadden toch ook de functie dat het een beetje constiperend werkte. Dat niet het hele vliegtuig zeg maar 4 uur lang zat te stinken.
2: Nee, dat is ook zo. Maar kijk, dit gaat over Europese vluchten. Nou, op korte vluchten krijg je nog wel een koekje bij de koffie, moet ik zeggen, bij KLM.
3: Stroopwafeltje.
2: Als het binnen een uur is en dan verdere vluchten krijg je een broodje kaas. Die stroopwafel die blijft met koffie en thee. Dus vanuit het perspectief dat ze er misschien geld mee willen verdienen, denk ik van ja, wie gaat iets kopen? Voor die 3 uur hou ik het dan vol op een stroopwafel?
0: Ja.
2: Of ga ik dan toch iets kopen? Dus daar zit ook weer een soort van wankel evenwicht. Voor een korte vlucht zou ik niks kopen.
3: Nee.
2: Maar voor als ik toch naar Zuid-Spanje moet, misschien weer wel. En ja, inderdaad, het breekt wel
3: de sleur.
2: Dat wel.
0: We gaan meemaken wat dit allemaal voor gevolgen gaat hebben voor de KLM. In ieder geval, dank voor de uitleg en voor de verandering. We zijn in ieder geval gewaarschuwd, Iedeke de Jong. Dankjewel.

0: te maken, Kim, met...
1: Batman.
0: Batman. Dat zometeen.
2: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De prijs van

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Zo mocht de show zometeen voor je Pointer Sisters en Spin Doctors komen er allemaal aan. Nu het nieuws van 8 uur. Nicola Ruijs, die praat je bij. Goedemorgen, Nicola.
14: Goedemorgen. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden. En toen was er nog niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regiozender Rijnmond een raam van de kazerne kapotgeslagen en duur gereedschap gestolen. Huizenkopers waren tussen april en juli weer iets duurder uit als ze een bestaande woning op het oog hadden. CBS en het Kadaster rekenden uit dat de gemiddelde prijs 4% hoger lag dan een jaar geleden. In maar 6 gemeenten werd een prijsdaling gemeten. Gemiddeld kost een bestaand huis nu rond €500.000. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, dat is nog niet bekend. En Amerikaanse president Trump die blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Jo. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Want onder Infantino werd het afgelopen WK, naar eigen zeggen nogmaals, het succesvolste ooit.
15: Die man, hè, die kan ook niet meer eigenlijk.
14: Nee.
16: Zo pakken die zichzelf. Er is helemaal geen kritiek geweest op het WK dit jaar.
14: Nee, ja, je hoeft hem alleen maar te bellen en dan helpt hij je team een beetje. Ja. Nee, Infantino kwam ook nog eens flink onder vuur te liggen natuurlijk door zijn plan om het WK commerciëler te maken, door de aandelen te gaan verkopen. Maar voorlopig kan hij nog even aanblijven als voorzitter.
15: Ja, voorlopig dan wel.
14: Voorlopig nog wel even. Nou, het weer dan. Het wordt een zonnige en droge dag. In het noorden graadje of 20, in de rest van het land 26 graden. En de komende dagen wordt het steeds ietsje warmer.
15: Fantastisch als je vakantie hebt. Geniet daar lekker van. En neem genoeg water tot je natuurlijk. Hè. Ook in de file trouwens.
16: Hydrateren is altijd belangrijk. 5 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hogerheide. 18 minuten door een auto met pech. De A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaandam. 41 minuten door een ongeval. En op de A27 Utrecht. Almere tussen Eemnes en Stichtsebrug. 20 minuten vertraging.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zon. zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: minder geld uitgeven op het terras of in het restaurant. We hoorden het al eerder in het nieuws. Dat heeft ING onderzocht. Volgens ING ervaart 2/3 van de bezoekers de huidige prijzen in cafés en restaurants als veel te hoog.
1: Ja, joh.
0: Ja, ze worden dat. Maar overal toch eigenlijk?
1: Ja. Maar het is de restaurantuitbaters kunnen er ook niks aan doen. Die betalen zich ook scheel aan gas. Die betalen vergunningen voor terrassen. Ja. Het inkopen is duur.
0: Ja.
2: Maar,
0: ja,
2: nee, maar zelfs ook gewoon fastfood en zo is ook echt wel de klauwen uitgelopen qua prijzen. Je hebt niet een kroketje voor 2 euro.
0: Nee, maar patatje is ook al 3 euro.
1: Daar heb je mazzel.
0: Uit ja, 1 gulden tijd kom ik.
2: Heb je er geen mayootje bij? Ja. Maar nee, dus het is allemaal heel erg duur. Het is wel waar. Dus ik denk, het is jammer dat we minder gaan. Maar probeer af en toe nog wel te genieten.
0: Ja, ja, maar toch? De salarissen zijn natuurlijk niet evenredig meegegaan.
2: Nee, nee. En
0: je moet keuzes maken. Omhoog.
2: Het leven is duur.
0: Ja,
2: het leven is duur. Hartstikke duur.
0: Ja. Hey, er was een onderzoek geweest over een... Nou, vertel jij maar.
2: Ja, nee, ik vond het echt hilarisch. Dus er is een onderzoek gedaan in Italië, in Milaan. Er ging een vrouw met een buikprothese, dus alsof ze zwanger was.
0: Ja.
2: Die ging dan in de metro om te kijken hoeveel mensen er voor erop staan.
0: Ja, dat is netjes.
1: Ja, iedereen, toch?
2: Ja. Nee, 37%.
0: Oh, 1 op de 3.
2: Toen deden ze ronde 2. En terwijl zij die metrocar instapt...
0: gebeurde het
2: aan
0: volgende.
2: Aan de andere kant... Ja. Stapte er een volledige Batman in.
0: Ja, in een kostuum, ja. Hè. Dus,
2: En toen stond 67% op.
0: Ja, voor Batman.
2: Die dacht allemaal, Batman is hier.
0: Oh, nu ga ik staan.
2: Dus laten we maar gaan staan.
0: Ja.
2: Dus het gedrag van mensen verandert...
1: Als je Batman neemt.
2: Als je Batman neemt. Ik vond het zo leuk bedacht. Ja, dat je denkt, god, hoeveel mensen staan erop als er geen controle is... en hoeveel mensen staan erop als Batman neemt.
0: Als Batman binnenkomt, dan ben je toch een beetje bang. Nou, dan weet je dat. Zijn we een beetje opgerond. Hey, ben je net terug van vakantie? Heb je eigenlijk na 1 dag gewerkt alweer een soort burn-out? Een behoefte om er gelijk weer tussenuit te gaan? Je bent niet de enige. Want zometeen hebben we een gedragspsycholoog in de uitzending. En dat is Patrick van Veen, een bioloog moet ik trouwens zeggen.
2: Ik weet natuurlijk ook hoe dat zit met dat Batman-verhaal.
0: Gaan we even aan hem vragen zometeen.

0: denk zo'n beetje de duurste plaat die we hebben op dit moment. De goudprijs gaat zo hoog. Gold hoor je, spellen bij OL. Diamonds.
1: Die zijn iets gedaald zelfs. Maar de zilverprijs stijgt vrij hard. Dus dat is geen slecht om in te investeren.
0: Even een goede tip. Zeg, volgende week zit de zomervakantie er in de regio Noord alweer op. Dat betekent niet alleen de kinderen weer naar school en aan de bak, maar ook de ouders en vele, vele anderen. Ja, en dat gevoel, hè, dat je van de ene na één of twee dagen werk alweer denkt van, joh, had ik maar vakantie. Nou, hoe dat komt hoe dat vakantiegevoel zo snel weg hebt, dat weet een man die we nu aan de lijn hebben. Gedragsbioloog Patrick van Veen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch een beetje zonde, hè, als je dan op vakantie bent geweest en je gaat aan de bak, dat je gelijk dat gevoel kwijt bent. Hoe komt dat?
2: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Wij mensen zijn gewoontedieren en we houden gewoon van routine. Elke dag de dingen op dezelfde manier blijven doen, dat vinden we heerlijk. En dat zie je, heel veel mensen hebben de eerste dagen dat ze vakantie hebben, hebben ze last ervan dat ze dingen anders moeten gaan doen en worden ze onrustig. Ja, en dan komen we terug en dan moeten we ook weer in een nieuw ritme en dat vinden we lastig. En daarnaast, wat je ook nog eens ziet, dan komen we terug van vakantie. En dan moeten we nog even de was doen, dan moeten we het huis op orde brengen. Dan moeten we de dieren nog even extra aandacht geven, want die hebben een beetje verwaarloosd. En dan moeten we ook nog even de laatste klusjes gaan doen die we gepland hadden.
0: Ja.
2: En dan komen we terug op het werk en dan explodeert de e-mailbox.
0: Ja. Dan zie je alles alweer liggen thuis. Oh ja, daar was ik mee bezig voordat ik op vakantie ging. Laten we even bij het begin beginnen. Hoe kan je nou op vakantie ervoor zorgen dat je goed uitrust?
2: Nou ja, eigenlijk is de belangrijkste tip helemaal niet op vakantie gaan. En dat klinkt misschien heel erg raar, maar heel veel mensen hebben vooral ook heel veel vakantiestress. Want je moet het plannen en je moet er, zorgen dat alles geregeld is. En heb ik wel alle spullen bij elkaar. Dus eigenlijk is voor heel veel mensen op vakantie gaan helemaal niet een moment van uitrusten. Ja, we zitten misschien ergens twee weken dat we gaan wandelen of aan een strand liggen of wat dan ook.
0: Op elkaar zitten.
2: En dan rusten we een beetje, ja. En dan heb je ook nog de hele familie om je heen. En de kinderen 24 uur per dag.
1: Het moet leuk zijn.
0: Ja.
2: Het moet leuk zijn. Dus eigenlijk het idiote is dat wat wij hebben gepland om uit te rusten, is eigenlijk in de kern helemaal niet uitrusten. Dus misschien moet je wel aan de voorkant wel eens een keer beginnen te denken van, goh, wat kan ik nu eigenlijk doen om daar helemaal niet zoveel stress over op te bouwen? En hoe belangrijk zijn dingen? En ja, heel simpel, als je twee weken vakantie hebt en je wil ook echt twee weken weg zijn, ja, dan gaat het gegarandeerd fout. Want ja, je moet ook nog allerlei dingen tussendoor regelen. En dus eigenlijk is de kern, bedenk vooral over hoe je op vakantie wil gaan. En moet je daar eigenlijk jezelf wel zo druk over maken.
1: Ik ben dan zelf denk ik een beetje laks. Want ik kan er wel eens denken, als ik mijn lenzenvloeistof ben vergeten, dan kan ik het daar ook halen. En ik heb ook nog wel eens dat als ik terug ben van vakantie en iemand komt langs, die zegt, wanneer was je voor het laatst weg? Dat ik zeg, het 6 weken geleden, hoezo ligt je koffer er nog? maar dan maak ik het minder stressvol voor mezelf.
2: Nou ja, volgens mij moet je daar een serie over gaan maken als een soort voorbeeld voor mensen.
0: Oh.
2: Zorg dat je die laksheid ook een beetje meeneemt. Want dat is eigenlijk wat mensen vaak vergeten, is dat vakantie ook een beetje, weet je, het is geen verplichting. Hè? Het is iets wat leuk moet zijn en het hoeft ook allemaal niet heel erg gestructureerd. En precies wat je zegt, ja, als je iets vergeten bent, hoe dramatisch is het? Heel veel dingen kunnen we gewoon ter plekke ook weer kopen in de landen of op de plaats waar we zijn. Dus we moeten ons vooral daar niet zo druk over maken.
0: Nee. Nou, maar toch wil ik het vakantiegevoel vasthouden in de aflopen. Geef me daar eens 2 tips hoe ik dat toch kan vasthouden. Wat moet ik veranderen?
2: Nou, tip 1 is ga vooral niet meteen als je op kantoor komt of op het werk komt je e-mailbox openen. Laat die vooral nog even 2 dagen dicht en ga vooral ook een beetje relax met je collega's in gesprek. En als je die e-mailbox toch gaat openen, delete gewoon 90% van die e-mails, want die zijn toch allemaal al over datum heen. Dus maak je daar vooral niet druk. Want,
1: en je zwembroek onder je kleren dragen.
0: Over je kleren heen.
1: Waaronder. Gewoon voor het gevoel dat je denkt, ik kan zomaar ergens het water in springen. Als ik wil.
2: Ik weet niet of ik dat bij sommige collega's wil zien. Dus laat dat maar even
1: onder.
0: Ik probeer een serieus interview te doen, maar het gaat helemaal missen. Jammer is dit toch. Hè?
1: Ach, houd het. Ja. Je kan toch gewoon je speedo in plaats van je onderbroek aantrekken?
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, het is wel iets wat je zou kunnen doen. En gewoon even misschien een uurtje later beginnen met werken.
0: Oh, dat is ook een goede tip. Ja, dat is tip 2. Oké, een uurtje later beginnen. Nou,
1: wel jij de baas.
0: Ik wou net zeggen, de baas zelf is minder enthousiast over deze tips. Maar Patrick van Veen, gedragsbioloog, dank voor je tijd, hè. Hoe laat begin jij trouwens vandaag?
2: Nee, ik ben al een uurtje onderweg.
0: Oh, nou, dat doe je hartstikke goed. Dank voor je tijd en fijne werkdag vandaag.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Tot ziens.
0: Het team van Veen was dat hier bij Radio 10. En dit is Taylor Swift.

0: volgens mij bestond Year of the Cat in China niet. De dragon en de konijn en de varken.
1: Dat weet ik niet
0: volgens
1: zeker.
0: Volgens mij was de cat juist het grapje van deze plaat. Year of the Cat. Al Stewart hoorde je hier bij Radio.
2: Ranking the Hits.
0: Ja, zometeen gaan we weer spelen. Ranking the Hits. Kans op €250. En vandaag is een speciale dag, hè. Dag van de steel drum.
1: Dat had ik nooit geraden, dat vandaag...
0: Maar met mijn effect toch wel. Ja. Dat is echt steel drum geluid.
1: Dat klinkt ook als een druppel water die je ergens invalt.
0: Doe ik allemaal live.
1: Oké, heel knap. Waar?
0: Hey. Daarom vandaag een van de bekendste nummers op de drum.
1: Luister welke even is dat mee. Dan?
0: Nou, dat is natuurlijk deze. Steel drum, dat weet ik ook wel, maar wel een lekkere drum. Was dit een hit voor of na 1987? Als je wil meespelen, geef het door via de app van Radio 10. Voor of na 1987.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo, het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Oh, is dat de truc? Ga ik eens proberen. Even naar het weer toe, want vandaag wordt een zonnige dag. Droog en 20 graden in het noorden tot 26 in de rest van het land. En vanaf morgen gaat de temperatuur echt weer flink omhoog.
1: Tropisch wordt het, hè? Tropisch. Na donderdag en vrijdag wordt het echt tropisch.
11: Ik doe een kort... Doe jij, 30. Nicola, een kort

0: En dit zijn de drie grootste. Op de A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan. 34 minuten. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Dus die file, neemt nu iets af. Dus dat is goed nieuws. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes. 12 minuten. En op de A59 Os Zonzeel tussen Dus en Hooipolder. 14 minuten.
1: Dankjewel. Hij heeft gewoon een boek aan vandaag. Nicola Ruis, goedemorgen. Je hebt de headlines voor ons, hè?
2: Ja, dat klopt. Het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan een jaar geleden, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden. En dat komt natuurlijk weer door de oorlog in het Midden-Oosten. Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. Dat meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerwagens. Er is nog niemand aangehouden. Ja, en grappig, Nederlandse automobilisten die houden er opvallende parkeerrituelen op na. Ruim de helft controleert of de auto netjes binnen de lijnen staat. En als die niet helemaal goed is, dan zetten ze hem weer zo dat hij uiteindelijk wel goed staat.
1: Hij moet hier ook trouwens, want krijg je op je ruit krijg je een, van de bewaking krijg je een A4'tje.
0: Dat weet je alleen als je dat gedaan hebt.
1: Ja, ik heb het één keer gehad.
0: Oh, okay.
1: Ja,
2: maar dat is geen sticker, dus je kan hem gewoon mee naar huis nemen.
1: Dat is wel mooi,
2: thuis placement gebruiken. Nee, een derde van de mensen die drukt voor de zekerheid meerdere keren op het knopje om hem op slot te doen. Is hij wel dicht? Is hij wel dicht?
1: Ja, autisme, Nick.
2: Ja, bij het inparkeren, dat is voor mij een belangrijk, daar gaat de muziek zacht.
0: Ja, wij ook. Ja,
1: waarom doen we dat? Nou, we ook kunnen vragen aan onze gedragsbureau.
2: Ja, 3 op de 10 doet dat. Ja, ik heb zelf, dan kan ik me beter concentreren.
0: Vooral weer achteruit inparkeren, dan gaat de radio zacht.
2: Ja, een derde stopt ook met praten dan. Wacht even, parkeren. En 1 op de 5 mensen die vinden parkeren zo'n ontzettende beproeving dat ze zeggen, ik ga liever naar de tandarts dan dat ik mijn auto ergens moet parkeren.
1: Ja. Oeh, nou, dat zo erg is het ook weer niet. Nee. Maar die nieuwe auto's zijn ook wel ideaal, toch? Die gaan toch die parkeren,
2: die parkeren zichzelf in. Dat kan ook, ja.
0: Nou ja, en maar ik parkeer in een parkeergarage, gewoon in een stadsgarage. Dus ik rij wel door totdat ik zie dat er gewoon heel... Ik ga niet elke dag 27 keer steken dat die net tussen 2 auto's kan.
2: Nee, maar dan zien we wel rijden
1: je spiegel eraf. Ja.

0: Ranking de hits.
1: Ja, nu aan de telefoon Gerard Kassing uit IJmuiden. Gerard, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Silvan.
1: Staat je
2: en Kim.
1: Ja, Kim ook.
3: Goedemorgen.
1: Nou, en Nicolai.
4: Ja, hi.
2: En Nicolai.
1: En Mark.
5: Hey.
2: Oh, allemaal.
1: En Daan.
2: Oh.
1: Daan is er ook.
5: Hey.
1: Ja, heel ver weg altijd. Daan zit helemaal in het aardkastje altijd. Gerard, bijna vakantie, joh. Wat lekker.
2: Ja, lekker volgende week. Lekker 2 weken Luxemburg.
1: Kijk, en daar kan je wel wat geld gebruiken, denk ik, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja.
3: Ja, je bespaart ook een beetje met tanken.
1: Zeker.
2: Wat zeg je?
3: Je bespaart daar ook een beetje met tanken.
2: Ja, zeker weten. Ja. Dat is ook wel altijd meegenomen.
1: En als je veel geld pakt vandaag, je kan €250 pakken, kan je het gelijk storten daar, hè? Dat is ook weer een voordeeltje.
2: Ja, zeker weten. Dat gaat gelijk mee met vakantie. Ja.
1: Kijk. Wat een kwalificatievraag aan je.

0: 1987.
1: Was 1987. Of voor 1987 of 1981.
0: Voor. Zo. Dat is goed. Ja, eerste €50 is binnen. Dat was de kwalificatievraag. In totaal, maak je kans.
2: Op €250 maak je een fout. Dan ben je alles kwijt en houdt het spel op. Maar dan krijg je wel nog de Radio 10 dopper van ons. Maar ja, je maakt natuurlijk kans op die 250... als je tot en met de laatste opgave goed zit.
0: Ja.
1: Ja, ik ga lekker door.
0: Nou, ja? Dat moet wel. Ja.
2: De eerste gaan we gewoon zo.
1: Ja.
0: Voor €100, was dit een hit voor of na 1981? Nou, Gérard, vertel.
1: Na 1981.
0: Na?
1: Ja.
0: 1981? Is dat goed of fout? Even kijken, ik kan het even niet zo snel vinden.
2: Het is goed.
0: Het is natuurlijk hartstikke goed. Ja, het is goed.
2: Uit 1990, hè? Of zoals iemand anders wel zou zeggen... waar ken ik Gloria Estefan van de Miami Sound misschien?
1: Ja.
2: Goed. Maar dat betekent dat je €100 hebt.
0: Ja, stoppen of doorgaan?
2: Dat is de vraag.
1: Ga toch nog even door.
0: Nog even door, ja?
2: Alright. Ja.
0: Voor €150 was dit een hit voor of na 1990. Nou, voor of na?
1: Natuurlijk, dat is de enige nummer 1 van Rob de Nijs in 1995.
0: 95, een jaartje later, 96, maar het is wel erna.
2: Ja.
0: Wat goed dat je al die getallen een beetje
2: zo,
0: kent.
2: Zo, nou, en al die feitjes.
0: Ja.
1: Veel te veel. Ik ben een muziekliefhebber, dus
0: Oké, gaan we
2: dan
0: door?
2: Dan heb ik het vage vermoeden inderdaad, dat jij met die €150 op zak gewoon zegt, we gaan nog een rondje spelen en we proberen er €100 bij te krijgen naar die 250.
0: Ja, of ga je stoppen?
1: Ik ga door. Ik ben niks gekomen en
0: Hij gaat door.
2: Ik hou ervan. Gerard, we gaan gewoon door. We gaan voor €100 die laatste vraag spelen. Dat is de laatste vraag, is €100 waard.
0: Ja, het laatste fragment voor €250. Was dit een hit voor of na 1996?

0: of na? Zeg het maar.
1: Pierre, was het 1999, dus na 1996.
0: We hebben hem nu! Welk jaar was het?
2: Het was 1999.
1: Ja, ja,
2: ja. Ik denk, je gaat ook nog zeggen dat het de eerste plaat met autotune is. Maar dat viel me dan weer tegen van je, Gerard.
1: Ja, je kan niet alles hebben, toch?
2: Nee, oké. Maar jij hebt wel alles. Want jij hebt €250 gewonnen.
1: Nou, helemaal goed. Het is een lekker extraatje, toch?
0: Dat dacht ik ook. Maak een hele fijne vakantie van. Neem de app mee van Radio 10. Dan zijn we gewoon bij.
1: Natuurlijk, altijd Radio 10 aan. Oké, ik krijg het. Van tot s'avonds laat.
0: Tot s'avonds laat. Oh, en s'nachts dan? Doe je dan slapen?
1: Ja, s'nachts moet ook geslapen worden, toch?
0: Oh, ik had nog een wekkerradiootje aan zitten. Hallo zeg.
1: Ja.
0: Het was Gerard Kassing uit IJmuiden.
1: Yo.
0: €50. Nou, je hebt die kast lekker leeg getrokken, hoor. Daar zijn we trots op. Dankjewel voor het meedoen, hè?
1: Hey, graag gedaan en nog succes met jullie uitzending.

0: presenteren Martijn Kolkman. Hallo Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik heb zelf een broodje kaas meegenomen.
0: Heel goed. Ja. Je bent komen vliegen?
1: Ja, ik moet zeker komen vliegen. Ja, nee. Wat een verhalen dat de kaas eruit gaat bij de KLM. Hè?
2: Jij zit toch al eens in een vliegtuigje voor jouw reisblog natuurlijk?
1: Ja, voor Martijn Around the World.
3: Hoe heet dat? YouTube.
1: Martijn Around the World. Okay. We hebben net een nieuwe aflevering over Haarlem uitgebracht. Ja, dat schijnt ook bij de bestemming te zijn.
0: Op de Facebook.
2: Maar dan krijg je geen broodje kaas in het vliegtuig.
1: Nee. Maar je ziet bij KLM wel dat ze overal op een knibbel, hoor.
2: Zo.
1: Echt, ja, maar andere airlines doen het ook. Dus ja, het is groot nieuws. Maar ja, het is tegenwoordig heel normaal. Dus ja, ik vind het
0: ook we hebben oud nieuws gebracht eigenlijk.
1: Nou, dat niet. Maar British Airways en Lufthansa doen het al jaren. Dus ja, dat is gewoon...
2: Wil dat toch ook altijd wel een beetje upscale luchtvaartmaatschappij zeggen?
1: Ja,
0: dus... muziek.
1: Ze moeten...
0: Zometeen dus Martijn Kolkman met Guilty Pleasures. En morgen hebben we alles, echt alles wat je moet weten over de zonsverduistering. Dat doen we morgen.

0: op Netflix? B&B vol liefde op Videoland? Of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet? Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maaldhybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Radio 10. Een hele goede morgen. 1 minuut over 9. Een uur lang guilty pleasures. Maar eerst weet Nicola Ruis waarom je aan het einde van je salaris nog een paar dagen over hebt. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, dat weet ik inderdaad. Het leven was in juli namelijk 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat heeft CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. En ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met een duur gereedschap met een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand aangehouden. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn ook opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is dit een ware ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers nu massaal naar overlevenden. En Amerikaanse president Trump die blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Want onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Nogmaals, dankzij Trump. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plannen het WK commerciëler te maken. En ook de rode kaart die hij in liet trekken, dat was ook een dingetje. Maar voorlopig kan hij toch aanblijven als voorzitter. Het wordt een zonnige en droge dag met in het orde een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht, dan koelt het wel flink af. Dan wordt het maar 7 graden.
15: 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A-wegen. A8 Zaandam richting Amsterdam voor de brug over de Zaan, 38 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen, 5. En de A59 Os-Zonzeel voor Hoijpolder is een ongeluk gebeurd. Vertraging 5 minuten.

No Mercy. En de vraag die we elkaar een paar weken geleden stelden: waar ga je naartoe op vakantie? Dat blijkt ook dit jaar weer Frankrijk te zijn. Meer dan 2 miljoen Nederlanders brengen de vakantie door in Frankrijk, waar je lekker kunt struikelen over de pottencafé en de pakken hagelslag op de camping. Het is wel leuk om natuurlijk daar vanmorgen even een Franstalige chanson bij te doen. Alhoewel, de zangeres komt gewoon uit België. Waarom neemt trouwens een Belg peper en zout mee in de auto tijdens een ritje op een mooie Franse bergweg? Wat denk je? Voor de flauwe bochten.

Ben je ook een beetje live vandaag op deze dinsdag? Nou, het weer zal het niet liggen. Vandaag zonnig en maximaal 26 graden. Dit is de Guilty Pleasure Party. Elke morgen tussen 9 en 10 op Radio 10. Met zometeen muziek uit 1978 van de band van Patty Bart. Maar eerst een Guilty Pleasure die opgedragen wordt aan Justin Bieber, Yves Berendsen, Memphis Depay, Harry Styles, André Hazes en Nicky de Jager. Ze zijn

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: gamma.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey ondernemer, hallo?
14: Kan je me
13: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
12: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Mocht je nou nog op bed liggen en de luiken dicht hebben, trek ze open. Het is namelijk een prachtige dag vandaag, een droge zonnige dag, 20 tot 26 graden. En de komende nacht gaat het flink afkoelen tot ongeveer 7 graden. Twee vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze: A8 Zaandam richting Amsterdam. Voor Zaandijk West is een ongeluk gebeurd. Vertraging 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen.

Dancing on the Ceiling. En daarvoor de band van Patty Bart uit 1978. You are the greatest lover van Luf op deze dinsdagmorgen. Ben je thee aan het drinken? Gooi er een beetje extra honing in, is mijn advies. Dan kan de boel even lekker gesmeerd worden. Zometeen een absolute meezinger van Barbara Streisand en Barry Gibb. Maar eerst een groot nationaal exportproduct naar IKEA, Lego, Volvo en dynamiet. Inderdaad, het komt allemaal uit Zweden, ook dynamiet. Beginnen we de dinsdag met een knal. De vrouw die de vloer van het Songfestival in 2012 liet trillen met het winnende liedje Dit is Loreen.

Ja, ze draaien overuren hoor. Met dit weer vandaag weer maximaal 26 graden. De Gypsy Kings en Bailame in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En van de Gypsy Kings gaan we zo meteen naar de koningin van de popmuziek. Madonna komt eraan met Material Girl. Maar eerst de

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel, 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Nu alle kaartjes €21,50, alleen op apenhul.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
8: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Fijn dat hij aanstaat op deze dinsdag. Je weet het, je krijgt de grootste hits aller tijden. Zometeen Duran Duran en ook de Jacksons zijn onderweg. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag. Maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig namelijk aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden blijft groot. Ja, geen droogte in de Amersfoortse wijk Schuilenburg vandaag. Daar stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en het dichten van het zinkgat, dat duurt nog wel even. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. Daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En Den Haag is niet meer in de race als kandidaat voor de titel culturele hoofdstad van Europa. Vorige maand trad een nieuw college aan en dat trok het plan in dat hun voorgangers hadden gepresenteerd. Den Haag wil het geld gebruiken voor de cultuur in eigen stad. De laatste Nederlandse culturele hoofdstad, dat was Leeuwarden en dat was in 2018. Het weer nog, het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. Maar in de rest van het land kan het zomaar 26 graden zijn. In de komende dagen, ja, dan wordt het alleen maar warmer.
1: 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A12 richting Oberhausen voor Duitsland, 9 minuten. A27 Gorkum-Breda voor de Keizersveerbrug staat een brandend voertuig, vertraging 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, er is de weg dicht, vertraging 11 minuten.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Tangerine op Radio 10 met Ordinary World. En daarvoor de Jacksons met Can You Feel It. Nogmaals, hartelijk goedemorgen. 11 minuten over 10 op de 11e van augustus. Opnieuw een prachtige zomerdag. Temperatuur maximaal 26 graden. Ik zou zeggen, lekker van genieten. Zeker als je in regio Noord woont. Want dit is namelijk de laatste week vakantie voor regio Noord. Je wil het niet horen, hè? Ik stop er ook mee. In de studio staat nog steeds het vakantierad. Je kunt een draai aan je zomer geven. Heel simpel, hoor je het zomeralarm voorbij komen, stuur dan zomer, Z-O-M-E-R. Precies, via de app van Radio 10. Kom in de uitzending, geven we samen een draai aan het rad. Maak je kans op tickets voor een pretpark, een dierentuin, een hotelovernachting, zelfs een wellnessbehandeling. Dus houd in de gaten, dat zomeralarm gaat zeker voorbij komen voor, laten we zeggen, 12 uur vanmiddag. Can't Fight the Moonlight, dit is Liam Rimes op Radio 10.

naar het Nederlands, dan krijg je een vaardigheid die je door langdurige oefening hebt ontwikkeld. Dus ben je nou geen kung fu fighter, dan kun je altijd nog een kung fu kok worden, of een kung fu stratenmaker, of een kung fu goochelaar, of in mijn geval een kung fu koffiehaler. Jongens, nog een bakkie? Smart, hè? Ja, dat ga ik even halen. Muziek komt eraan, nou horen zo meteen, maar eerst de radio.

0: Zomer via de Radio 10-app. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Martijn Koopman. Het is zomer. Zon en vandaag 26 graden met zometeen de altijd vrolijke Jason Mraz. Maar eerst Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: Anderen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Ga je nog op vakantie, meid?
1: Ja, we hebben nu vakantie, dus we gaan volgende week nog een paar dagen weg.
0: En waar ga je
1: heen?
0: Oh, wat Sofia, Bulgarije.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Dat hoor je nou niet vaak dat mensen daar naartoe gaan. Het is een beetje een onontdekte pareltje in Europa.
1: Ja, wij zijn er zelf ook nog nooit geweest, maar het zag er mooi uit. Dus we dachten, we gaan het eens proberen daar.
0: Ja, je hebt de Alexander Nevsky Cathedral, die is echt prachtig.
1: Oké. Okay.
0: En hou je van hiken?
1: Ja, een wandeling wel.
0: Wandeling,
1: ja.
0: Ja, goede wandelschoenen meenemen, want je hebt Vitosha Mountain. En die kan je beklimmen met een hele mooie waterval.
1: Oh, oké. Dat klinkt wel leuk.
0: Ja, ik zou zeggen, kijk even Martijn Around the World op YouTube. Zie je alle tips. We hebben jou aan de telefoon, want je gaat een draai geven aan het zomerrad. Daar heeft er allemaal zomerse prijzen. Ik ga er een slinger aan geven. Waar die op terecht komt, dat krijg je dan. Dus zal ik hem even doen? Zal ik hem doen?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Hij draait.
1: Oké.
0: Je hoort hem heel zachtjes op de achtergrond, maar hij is aan het draaien.
1: Ik hoor het inderdaad,
0: ja. Hij komt terecht op de musical. En dan gaan we even naar Rick van het Rad. Rick, goedemorgen ook.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Wat heeft Jordi gewonnen?
2: Dat zijn kaarten voor We Will Rock You, de musical. Ja.
1: Oh, wat leuk, dank u wel.
0: Ze zeggen gelijk u tegen je, Rick.
2: Oh, dank u.
0: Hey, Jordi, van harte gefeliciteerd. We gaan de tickets naar je opsturen.
1: Top.
0: Dat is goed, toch? We kunnen het opsturen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké, gaan we doen.
1: Dankjewel.
0: En jij heel veel plezier nog tijdens de vakantie en ook in Bulgarije in Sofia. Lekker genieten.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei. En het zomeralarm kan elk moment gewoon weer voorbij komen. Hoor je het? Stuur dan zomer via de gratis app van Radio 10. Dit

0: Sister Sledge en The Greatest Dancer op Radio 10. En Nico zit weer op zijn plekje, hoor.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Wat is eigenlijk jouw favoriete dansmove, Nico?
2: Geen. Nee, ik kan echt niet dansen.
0: Jij bent degene die aan de zijkant zit, terwijl de hele dansvloer vol staat en dan gezellig zit te kletsen de hele avond.
2: Exact dat, met een biertje erbij.
0: Dat heb ik dus ook, hè?
2: Ja, oh, gezellig.
0: Nou, als je mij ziet dansen, dan denk je bij jezelf, hoort je de muziek niet?
2: Ja.
0: Goedemorgen, zo meteen het laatste nieuws. En wat heb jij om 11 uur voor de hele natie in petto?
2: Nou, wist jij dat wij in Nederland ontzettend veel zwembaden hebben?
0: Nee, dat wist ik
2: echt
0: niet.
2: Echt heel veel. Ik ga zo vertellen hoe en wat en dat allemaal zit.
0: Nou, we duiken het laatste nieuws zo meteen met Nicola.
2: Duiken.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Deze week in de bonus. Aha,

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ja, ik kijk naar rechts en ze staan klaar. Vier nummer 1 hits in 4x1 zo meteen. Met onder andere een liedje van de ex van Liza Minnelli. Maar eerst, de man van het nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
11: Een hele goede morgen. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Nu het steeds onzekerder wordt of de straat van Hormuz binnenkort weer open is, stijgen de prijzen aan de pomp ook weer. Na een eerdere prijsdaling kost een liter €0,95 nu een cent meer, ruim €2,54. Met €2,56 blijft diesel nog steeds wat duurder dan benzine. Maar die adviesprijzen die betaal je meestal alleen langs de snelweg. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekalkt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. En op zoek naar een beetje ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg, maar in Blaricum zie je er ook best wel veel. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan.
10: Ik ben benieuwd hoe lang ze aan tellen zijn geweest bij de Volkskrant. Dat is wel een intensief werkje namelijk, als je dan het hele land moet bekijken en 120.000 zwembaden tellen.
11: Nou ja, het is wel lekker als je verveelt, heb je wat te doen.
10: Ja, is er waarschijnlijk bij de Volkskrant ook binnen in de airco, dus dat is ook wel lekker
11: natuurlijk. Dat
10: is het
11: ook, hoeven niet te zwemmen. Goed, over weer gesproken in airco. Zonnig droge dag vandaag. 20 tot 26 graden. Maar er is nog helemaal niks met de komende dagen. Dan kan het op een gegeven moment wel 38 graden gaan worden.
10: Bloedhitte. 5 vertragingen op de weg gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht 30 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 17. En de A27 Gorkum-Breda voor de Keizersveerbrug. Een brandend voertuig 38 minuten.
12: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

We zitten samen in het staartje van de ochtend. Het is 49 minuten voor 12. Peter bekend als 11 minuten over 11. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1 op Radio 10. Met zometeen gasten die je kent van Onder de Brug. Wie die zwervers zijn met de nummer 1 hit hoor je zometeen. Maar eerst de eerste echtgenoot van Liza Minnelli. En ik zit maar te denken, Liza Minnelli was toch alleen maar populair onder mannen die ook op mannen vallen? Dat klopt eigenlijk wel, want ze scheiden van deze man in 1970... en vervolgens ging deze man vandoor met een andere man. Ik heb het over Peter Allen met een heel interessant liefdesverleden. I Go To Rio stond op 1 in 78 en vandaag de eerste in 4.

Los Angeles heb je het MacArthur Park. Een park dat door tweeën wordt gesplitst door een drukke weg, maar er loopt ook een bruggetje doorheen. En dat is het wereldberoemde bruggetje dat je net hoorde in deze hit.

0: Professionals. Dus bij Radio 10 Katy Perry met Firework. Vandaag de laatste in 4x1. Zometeen Jeroen Nieuwenhuizen om 12 uur met Alles Mag op dinsdag. En zoals elke dag, ik zeg het vandaag een keer zelf, want als Nico het doet, dan zijn we 3 uur verder. Ja. Elke hap verdient een hit.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Elke hap verdient een hit.
0: Precies. En wat is de bedoeling zometeen na 12 uur, Nicola?
1: Dat is eigenlijk heel simpel. Jeroen die start straks met een lege playlist en die moet vol. En die moet vol met lekkere muziek.
0: Bekende liedjes.
1: Ja.
0: En die kan je aanvragen, heel simpel, via de gratis app van Radio 10. Je kan het inspreken, dat is heel leuk. Dan kan heel Nederland jouw stem horen of intypen. En de eerste na 12 uur is de...
1: Bammerammer.
0: Om de lunch lekker vrolijk mee te beginnen. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de...
1: Bammerammer broodtrommel.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe! Geeft ruimte.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Alle verf super voordelig.
14: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Ja, lunchen kan vanmiddag in de zon met 26 graden en de hits op Radio 10. Zometeen Robbie Williams, maar eerst UB40 en Chrissy Hynde. Op

tijd de lunch op deze prachtige dinsdagmiddag. Met Alles Mag op Dinsdag en Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen heeft zoals elke dag een lege playlist en is op zoek naar jouw muziek. Dus ja, wat zou jij zo meteen willen horen? Geef dat door via de app van Radio 10. Je kan dat intoetsen. Maar Jeroen vindt het allerleukste om jouw stem te horen. Zodat je in heel Nederland een liedje kan aanvragen. Misschien voor jezelf of misschien met een hele goede reden voor iemand anders. Kijk ook even op radio10.nl. Daar staat de top 4000. 4000 fantastische suggesties. Staat vast iets leuks tussen. Dus geef dat door. Alles mag op dinsdag zometeen. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. En dat is een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel. Een echt collectors item met daarop het hoofd van de enige echte Jeroen Nieuwenhuizen. En er passen minimaal 2 bammetjes in. Dus pak de app van Radio 10 erbij. Wacht niet langer, hè. Doe het nu gewoon, dan vergeet je het ook niet. Typ in of schrijf in. Of schrijf wat je zo meteen wil horen na 12 uur in Alles Mag op Dinsdag. Dit zijn de Dexy Midnight Runners.

0: Jesse J en B.O.B. met Price Tag bij Radio 10. Het mooie is, het prijskaartje wat zometeen na 12 uur aan Jeroen Nieuwenhuis hangt, is leeg. Daar staat helemaal niks op. Het is helemaal gratis. Jouw favoriete muziek op Radio 10. En ik heb even zitten kijken, maar er is nog niet echt een bammerammer binnengekomen.
1: Oh, hoe kan dat nou?
0: Ja, dat is het nog niet.
1: Dat kan beter. Kom door, via de app van Radio 10. Laat weten waarmee we de middag af gaan trappen zometeen. Lekkere knaller.
0: Inderdaad, en als je dat doet, krijg je daarvoor terug de bammerammer broodtrommel. Echt collectors item. Ik blijf het zeggen, daar kan je echt mee thuiskomen. Dus pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in voor Alles Mag op Dinsdag.

0: de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Oh, de appbox ontploft. Lekker jongens, wat een leuke dingen komen binnen voor Alles Mag op dinsdag. We gaan zo meteen beginnen na het nieuws met Nicola Ruijs.
8: Goedemiddag. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pellets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen in de buurt. En die tuinen zijn gordroog, kunnen dus ook snel in brand vliegen. Het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen er vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. In Surhuisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze daar weer opgehaald. En demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan niemand er meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. Trendteam weer op de meeste plekken. Daar is het zonnig. Het is wel overal droog. Aan de kust is het een graad of 20. In het zuiden 26. En de komende dagen, dan wordt het alleen maar warmer.
7: Nou, we zullen op naar de meeste plekken. Dan gaan we eens naar de weg kijken. 6 vertragingen. De top 3 is als volgt. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten. A27 Gorkum-Breda voor de Keizersveerbrug, 21. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel, daar een kwartier.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Deze dinsdagmiddag gaan we eens beginnen met Corrie.
1: Goedemiddag.
0: Kom je uit Walk?
1: Ik kom uit Walk, ja zeker.
0: En je bent onderweg naar je zoon. Je gaat eten brengen.
1: Ja, dat klopt. Ik ga hem een worstenbroodje brengen.
0: Ah, hey, zeg je Brabant, zeg je worstenbrood, hè?
1: Zo is het, inderdaad. Ja. En lekker ook, hè?
0: Is dat dagelijkse kost voor jou om dat te doen? Vergeet hij altijd zijn boterhammen?
1: Nee. Vandaag hoort het eerst, want de kleinzoon is jarig en die moest eerst allemaal feliciteren en zo. En cadeautjes uitpakken, toen kon hij naar zijn werk.
0: Ah, kijk eens even. Nou, gefeliciteerd met je kleinzoon.
1: Hè? Dankjewel. Okay.
0: En nou, dan weten we in ieder geval wat je zoon gaat eten, maar de vraag is ook wel, heb jij zelf ook zo'n worstenbroodje?

0: Wat ik erop heb is een witte boterham met appelstroop.
1: Oh, ja, dat vindt mijn dochter ook altijd lekker van 3.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Weet je hoe dat komt?
1: Nou.
0: Ik heb maagverkleining en met die appelstroop kom ik aan mijn ijzer.
1: Ah, kijk, ja, dat is beter dan een paar spijkers opeten, hè?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, dat vind ik ook altijd net even wat lekker. Hey, gaan we nog wat leuks draaien?
0: Jazeker.
1: Wat dan?
0: Kiss, I was made for loving you, baby.
2: Radio 10, bam en rrr.

0: Survivor Destiny's Child. Plaatje van Annika. En daarvoor hadden we de bammer allemaal voor vandaag. Kiss. En hij was met For Loving You, baby.
1: Ja,
0: een hele goede middag. Het is dinsdag de 11e van augustus. Dit is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Eftung, fijn dat je erbij bent. Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, die heeft een nieuw speeltje op het oog. Samen met wat rijke vrienden wil hij voor 30% eigenaar worden van de voetbalclub Liverpool.
2: Oh.
0: Ja, Nico, jij bent natuurlijk van de Sport & Newsdesk.
2: Ja, zeker.
0: Is dat nog wat, dat Liverpool tegenwoordig?
2: Oh, Liverpool is alles behalve een klein rotclubje in Engeland, hoor. Dat is wel een van de grootste.
0: Niet de zaterdag amateurs.
2: Nee, ja, die heb je ongetwijfeld ook, maar ik denk dat Jeff toch voor het hoogste gaat.
0: Juist, ja. Wat zou dat nou doen?
2: Jeetje. Nou ja, een paar honderd miljoen, denk ik.
0: Ja, nou goed, hij heeft 245 miljard.
2: Ik wou zeggen, dat is voor Jeff niet zoveel.
0: Dat zal hij niet allemaal kunnen pinnen, want dat zit ook in spulletjes natuurlijk en in bedrijven. Maar goed, 245 miljard euro op twee na rijkste man ter wereld.
2: Wat een geld, hè?
0: Ja. Het is een vraag waar de wetenschap zich al jaren over buigt. Let op, zijn er meer borsten of billenmannen? Eindelijk weten we, dankzij Noors onderzoek, het antwoord op die vraag.
2: Ik ben zo benieuwd.
0: Er zijn meer billenmannen.
2: Maar in de studio zitten we met drie mannen.
0: Ja.
2: Dus we kunnen een meerderheid vinden. Hoe zit het met jou?
0: Nou, we beginnen eens even bij Rick van der Rad.
3: Ja,
2: Rick van der Rad. Borsten, billen.
3: Borsten.
0: Ja.
3: Ja hoor.
0: Ja, ja. Ik ook.
2: Gaat toch ook voor de borsten?
0: Ja. Nou, toen ik vanmorgen voor de spiegel stond en ik keek naar mezelf, dacht ik, ik ben toch ook meer van de borsten. Het zomerras staat in de studio met erop allemaal mooie prijzen. Hoor je het alarm, dan heb je zomer. En wie weet kom je in de show en dan geef je een slingertje aan het rad. Houd het even in de gaten, hè. Dat ding staat hier achter me te glanzen. Dat mag helemaal naar wel een mietje worden gedraaid. Dus hoor je het alarm, zo snel mogelijk appen.
4: Alles mag op dinsdag.
0: Ja, wat gaan we ze draaien? Rob?
5: Hoi Jeroen, wellicht een leuke optie voor jou. House am Zee van Peter Fox.
0: Nou,
5: lijkt me wel een leuke, toch?
0: Jazeker.
5: Groetjes, hoi.
0: Hoi Rob, hoi hoi, doen we zo meteen eventjes.
6: Beste Jeroen, zou je kunnen draaien? Again van The Night People. Een lekker nummer. Groetjes van Willem, alle goeds.
0: Ja, Willem, wat een
6: goed kind.
0: Ook, dankjewel, ook nog eens een keer. Wat lief van je. Nou, dat gaan we zeker even draaien voor je.

0: Zeker. Peter Fox en House on the Zee. Rob, dankjewel voor deze bijdrage aan ons fijne onderdeel. Dat heet...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: Een uur lang kun je laten weten wat wij draaien voor je op Radio 10. En heb je geen inspiratie, dan kun je altijd eens even kijken in de top 4000 natuurlijk. Hè. Die lijst staat boordevol heerlijke muziek die je misschien niet elke dag hoort. Dan kun je wat aan doen. Vraag het aan via de gratis app van Radio 10. Kevin!
2: Hey, Kevin hier vanuit een zonnig Frankrijk. Ik wil graag horen Baggy Trousers van Madness. Een beetje pit uit die radio met het lekkere weer. Dankjewel!
0: Leuk, gaan we zo even doen. Ronald.
3: Ik ben Ronald hier uit Beuningen. Graag Joe Cocker en Jennifer Warrens met Up We Read Below. Lekker nummertje.
0: Oh.

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: En wat ga ik nog eens voor je draaien? Laat het weten via de app van Radio 10. Alles mag. Nu de Pasadena's voor Corné.

0: van. Er was al een rustige versie van. Ja, toen kreeg je een belletje. Zeg Tom, als we hem wat sneller doen en een lekkere beat eronder, dan wordt het weer een hit. En toen moest hij wel. Moest hij. Dat is de man die gemaakt moest heeft. Die mix, ja.
1: Nou. Goeie, hè?
0: Ja, hè? Snel over aan de orde van de dag. Wat gaan we draaien? We hebben nog een paar minuten. Een kwartier. Dit kwartier. Laat ons snel even weten wat ik moet draaien. Oh, lekker afsluiten kan ik nog wel gebruiken. Roel.
2: Goedemiddag, Jeroen. Ik zal Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton wel lekker vinden. Groot, oh. Roel.
0: Jo, doen we zo.
3: Goedemiddag, Jeroen. Met Rob.
0: Hi.
3: Ik zou graag Lola van de Kings horen. Oh. Als het mogelijk is.
0: Ja.

Nancy vroeg hem aan. En ik vind het wel een goed idee. Blijf maar lekker bij mij. Want zometeen gaan we spelen de top 4000 quiz. Misschien gaan we nog even aan het rad draaien ook. Kun je leuke prijzen mee verdienen ook, hè. En dan hebben we de laatste alweer voor Alles Mag op deze dinsdag. Morgen gaan we om 12 uur met woensdagse editie los. Deze komt van Raymond.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Hallo, zometeen nog een uurtje hier on Afternoon met erin de top 4000 quiz onder andere. Eerste nieuws, hier is Nicola Ruijs.
22: Goedemiddag, in Lelystad is een aantal panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nog nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten de ramen en deuren nog wel dicht houden. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierde en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000-gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. boodschappen, brandstof en zelfs spelcomputers, steeds meer producten zijn flink duurder geworden. De Telegraaf heeft uitgezocht welke producten in één jaar het hardst in prijs zijn gestegen. Nou ja, niet verrassend, vooral aan de pomp merken we het. Diesel werd ruim 30% duurder, benzine en LPG meer dan 20%. Maar ook eieren en hotelovernachtingen zijn flink duurder geworden. En de UEFA wil de VAR aanpakken. Volgens de Europese Voetbalbond wordt er de laatste jaren, ook tijdens het WK, te vaak ingegrepen bij kleine of twijfelachtige momenten. Scheidsrechtersbaas Roberto Rossetti vindt dat de VAR soms te veel op de stoel van de scheidsrechter gaat zitten. UEFA heeft erom met verschillende Europese scheidsrechtersorganisaties gesproken. Eindconclusie, de VAR moet terug naar de basis en alleen maar ingrijpen bij duidelijke fouten. Trainerteam weer op de meeste plaatsen. Daar is het zonnig en het is overal droog. Aan de kust is het een graad of 20, in het zuiden 26. En de komende dagen, dan wordt het alleen maar veel warmer.
21: Ja, donderdag zag ik hier in het midden van het land 33 graden. Ja,
22: en de T heeft het zelfs over 38, de Telegraaf. Dus
21: oh,
22: een beetje
21: het
22: 8,
21: wel, hè? Ja, in het zuiden van het land denk ik wel.
22: Ja, denk ik wel. Heet.
21: Goed, dan gaan we eens even kijken op de weg. Er zijn 4 vertragingen, de top 3 is als volgt. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, staan 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7. En de A27 Gorkum-Breda voor Hank, 6 minuten.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Summer Only We Know. Keen op Radio 10 en daarvoor natuurlijk de klassieker van Toto, dat was Rosanna. En die vind je ook in die heerlijke lijst die wij noemen... En dan spelen we...
1: De Top 4000 quiz.
0: Rondomheen. En dat gaan we zo meteen doen. 4 vragen over de Top 4000. Dat kan over Toto gaan of over Keen, maar ik denk het niet. Nee. Goh, man. Er zijn zoveel vragen te stellen. En ik stop mijn hand in de pot. En ik kijk wat eruit komt. Weet het ook nooit van tevoren.
2: Nee.
0: Maar we hebben 4 prijzen in totaal te verdienen. Wil je die pakken? Of in ieder geval 1 van die prijzen. Want je zal wel iets goed hebben, toch?
2: Ja.
0: Speel daarmee. Pak de app van Radio 10. Geef het antwoord op de oefenvraag. Dan weet ik dat je zo meteen mee wil spelen. Dat je het ook een beetje kan. Het is al wel over 7 minuten. Dus zorg dat je wel de tijd ervoor hebt. Zometeen om even geconcentreerd lekker bij mij aan de telefoon te hangen. Dan komt die vraag. Beantwoord hem via de app, hè. Volop zomer. Wie staat er in de top 4000 met Summer of 69? Nou, pittig. Dat is echt pittig.
2: Nee, hè?
0: Nee. Nou, geef gauw dat antwoord. Speel mee zometeen hier met de quiz. Na Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: prachtige lijst.
1: De top 4000 quiz.
0: Marije, goedemiddag.
2: Hallo, met Marije.
0: Dat dacht ik al. Hey, fijn dat je er bent. En jij bent vooral, hey, dat vind ik nou leuk, jij bent vooral goed in teksten.
2: Ja.
0: Songteksten.
2: Songteksten, ja.
0: Ja, ik ben daar waardeloos in, kan ik je vertellen. Ik heb dat al een paar keer gehad, dat ik dan krijg een Nederlandse tekst voorgeschoteld. En dat, dat is dan vertaald uit het Engels of zo. Weet je, en dan, welk nummer is dit? En dan denk ik, mijn god, weet ik veel. Weet je, als het iets van een fiets, kom ik er nog wel uit mijn bicycle. Maar weet je, maar dan een nee. Maar welke liedjes...
2: Als je dan een melodie hoort, dan weet je het wel.
0: Ja, meestal dan wel. Maar ik zit, ik zit inderdaad meer in de melodietjes. Als ik een intro hoorde, weet ik het meteen. Maar teksten, no. Hey, maar het gaat niet over mij, dat is ook mooi, hè? Het gaat over jou. En welke teksten vind je nou bijvoorbeeld heel erg mooi van Top 4000 nummers?
2: Ja, ik ben altijd helemaal gek van YouTube.
0: Ja.
2: En Red Hot Chili Peppers vind ik heel goed.
0: Ah, oké. Okay.
2: En ik vind Bluff ook heel erg leuk.
0: Ja.
2: Alhoewel zij soms wel hele raadselachtige uitdrukkingen gebruiken
0: in de liedjes. Geen idee,
2: Teddy.
0: Nee. Nu de klok niet meer mijn vriend is. Nou, dat soort dingen.
2: Dus dat is ook wel leuk, want dan kan je dat een beetje zelf invullen.
0: Zeker, maar daar zijn ze ook groot mee geworden, hè, met die dingen. Ja, dan ga je zelf een gevoeletje aan hangen. Nou, mooi zo. We gaan wat vragen stellen over Top 4000 nummers. Beginnend met die oefenvragen. Top 4000 heeft natuurlijk ook een nummer dat heet Summer of 69. Van wie is dat?
2: Van Bryan Adams.
0: Ja hoor, dat was de oefenvraag. En nu gaan we voor het echte.
1: Vraag 1.
0: Vandaag vieren we de 72ste verjaardag van een man die 5 noteringen heeft in de Top 4000. Je kent hem van onder andere Is She Really Going Out With Him? Real Man and Steppin' Out. Wie is er jarig?
2: Oh, die vind ik ook heel goed. Joe Jackson.
0: Ja! Lekker!
1: Vraag 2.
0: Het is de dag van de steel drum. Dat unieke instrument met Caribische klanken.
2: Mm-hmm.
0: En ik heb hier iemand die een bekende Top 4000 heeft covered met een steel drum. Het is een beetje een gentle manier van spelen, maar luister goed. Ja, nou, dat was natuurlijk de vraag. Wat is dit?
2: The mighty music seems so loud. Wish that we could lose this crowd. Maybe it better this way. We're each other with things we want to say.
0: Nou, het gaat nog wel even duren. Die titel niet.
2: Is het Careless Whisper?
0: Ja, dat is goed.
2: Oh, gelukkig. Twijfelen.
0: Dat is nou mooi.
2: Dat is moeilijk hoor.
0: Dat je heet Careless Whisper, maar voordat hij dat eens een keer zingt... Dan ben je al verder in het nummer,
2: ik was
0: even
2: bezig, ja.
1: Vraag 3.
0: Je krijgt een intro te horen van een echte bekende Top 4000-knijter. Je hoeft alleen maar de titel te noemen. Ja.
2: Young Man.
0: Nee. Dat is niet de titel, hè, Young Man. Zit er nou een hond om me heen te blaffen?
2: Wat? Ja, de glazen
3: wassen
2: staat voor de
3: deur. Ook gezellig.
0: Hij is niet welkom, zo te horen.
2: Jeetje. Het is YMCA.
0: Nou, hè.
2: Village People.
0: Natuurlijk YMCA.
2: Zo.
0: Goed zo. Zeg, moet die man even binnengelaten worden? Want het is voor de binnenkant van het huis.
2: Nee, hij komt niet bij mij, want ik kan het zelf.
0: Oké.
2: Hij komt bij de buren.
0: Oké, ophoepelen dan. Nicola, heb jij nog een vraag?
3: Zeker weten. Het is vandaag precies 92 jaar geleden dat ze in Amerika een gloednieuwe gevangenis openen. Die wordt op een stuk rots in de baai van San Francisco gezet. Ja, dan weten we natuurlijk dat we het over Alcatraz hebben natuurlijk. Hè?
0: Ja, ik ben er 3 keer geweest.
3: Ik 1 keer.
0: Ja.
3: Ja, 4 jaar. Maar...
0: Toen was hij al gesloten, hoor. Letterlijk. Hè. Om 5 uur gaat het daar dicht. Ja, is hij blijven zitten. Ja. Hebben ze hem nooit meer gevonden.
3: Ja, dat is waar.
0: Moesten wij allemaal gaan... Waar is Nico toch gebleven? Die zou toch ook nog meegaan vanavond?
3: 3 keer gezocht.
0: Dus
3: hij kwam vorig jaar nog in het nieuws trouwens. Want president Donald Trump die zei... We gaan die gevangenis gewoon weer in dienst nemen... om de criminelen op te sluiten. Maar dat gaat natuurlijk niet, hè.
0: Ja, dat is een oude zooi, hoor, daar. En het is ook een soort natuurreservaat geworden.
3: Het allemaal van die beesten zitten daar, hè?
0: Ze hebben daar allerlei dieren, vogels voornamelijk.
3: Ja, vond wel tof.
0: Ja, zeker. Absoluut een aanrader. Als je ooit een keertje naar San Francisco gaat... pak even zo'n boottochtje erin. Ga er eens kijken. Het is best bijzonder. Dan in de Top 4000, een bekende hit over het gevang. Wie staat er in de lijst met... Nou, mensen.
3: Dat lukt wel, toch?
0: Dat gaat wel lukken. Jailhouse Rock. Van wie is dat?
2: Van Elvis Presley.
0: Nou, zou het waar wezen, ja. Je hebt alles goed, Marije. Je hebt de full pool. Ja. Dat betekent dat jij op de praalwagen mag in Berkel en Rode Reis.
2: Yay.
0: Ja. Nou, dat gaan ze regelen bij jou in de straat, weet ik zeker. En je krijgt van ons ook de Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet, Bammer aan mijn broodrommel en de DW Plus Radio.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Lekker, hè?
2: Ja, hartstikke leuk. Leuk om mee te doen.
0: Nou, ik vond het leuk dat je meedeed ook inderdaad. Ja. Goed gespeeld, Marije.
2: Heel goed.
0: Doei!

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: stem ook een keer op de radio. Of je typt het gewoon als je zegt, nou, je bent allemaal niet zo van een lekkere stem. Ja, ook prima.
1: Ik kan.
0: Typ dan gewoon even de naam in, de reden waarom iemand een dikke 10 verdient en hoe je zelf heet. Die drie dingetjes. Hoeft niet lang te zijn, maak er wat moois van. Want je maakt er een ander altijd even blij mee natuurlijk. Hè? Altijd van de show doen we dat altijd, het is heel simpel. En allerlei redenen zijn ervoor te bedenken. Tuurlijk, iets kleins. Het kan ook iemand zijn die je helemaal niet persoonlijk kent. Maar die zegt, nou, ik was vanmorgen in de supermarkt en een hele aardige persoon leende mij even, weet ik veel, 5 euro. Want ik had net mijn geld even niet bij me.
1: Dat is aardig.
0: Nou, dat kan. Zeg maar wat, hè. Verzin zelf even een mooie reden en de naam er even bij. En laat me zo snel mogelijk weten. Wie krijgt er vandaag van jou een dikke 10? Ook die vraag, Nico.
2: Nou, ik wil graag een dikke 10 geven aan Mark Jozef Calando.
0: Wie?
2: Dat is een meneer, die komt, Mark Jozef Calando, komt uit de Filipijnen en die heeft iets bijzonders gedaan. Moest er wel een beetje om lachen. We denken, dat had jij ook kunnen doen.
0: Ja.
2: Die meneer die had een, of heeft een huisdier, een vogeltje. Een zogeheten lovebird, dat is een dwergpapegaai. En die werd aangevallen door een kat. Heeft hij overleefd, maar hij is verlamd. Hij kan niet meer vliegen. Ach. Dus wat heeft de beste Mark Jozef
0: nou? Hij gooit hem nu door de kamer.
2: Nee. Het is echt heel erg lief.
0: Nou.
2: Hij heeft een soort plastic flesachtig ding heeft hij gemaakt waar de vogel in kan. En die heeft hij onder een drone gehangen. Dus nu gaat hij af en toe zijn vogeltje lekker laten vliegen terwijl die in de fles hangt. Eronder. En hij vindt het hartstikke gezellig. Of althans, hij zegt niet dat hij het niet leuk vindt. Dus dat, maar dat kan hij niet, want hij is verlamd. Nee, maar die vliegt dus de hele tijd rond met dat beest. En dan denk je, dat is alles. Een andere man uit de Filipijnen, die heeft een onderzeeër gebouwd voor zijn vogel. Die vindt het ook leuk, maar dat geheel verzijde.
0: Want wij kennen allemaal de vogels die graag onder water...
2: Je hebt ze. Okay. Maar dat hoort hier niet bij deze. Nee. Voor Mark Jozef Calando, die lekker zijn vogeltje laat vliegen. Maar dan met een drone.
0: Schitterend verhaal.
2: Ja, je moet wat, hè.
0: All right. Nou, die gaan we zo meteen eens even op het podium zetten. En wie hoort er nog meer bij? Als je dat even wil sturen via de app van Radio 10, dan is het gratis en makkelijk en zo gebeurt. In de tussentijd Alvaro Soler en Donna Summer nu.

0: Caroline, die verdient de dikke 10. Zij is vandaag geslaagd voor haar diploma aan de windvoerder. En dat op haar 61ste jaar. Angela, de bezorger van expert, die de vriezer bij mijn moeder van 91 heeft verzorgd. Hij heeft ook de oude weggehaald. De stofzuiger van boven gehaald, gezogen achter de vriezer. En de stofzuiger ook weer naar boven gebracht. Dat verdient de dikke 10, hè? Jos, een 10 voor Mieke, die tijdens haar pauze helemaal naar de supermarkt is gewandeld, zodat wij weer curry hadden voor bij de tosties. Dirk wil graag een dikke 10 voor de chauffeur van de containerauto van Zuidwest-Friesland. Ik zag hem eigenhandig het vastzittende groenafval uit de container pulken. En Christel zegt, ik wil dat mijn lieve vader Hans Klink een dikke 10 krijgt. Hij is geopereerd, wil hem heel veel beterschap wensen. Laat je maar even lekker verwennen door je schatje Wilma. Oké. Okay. Dan hebben we Benny.
1: Hoi Joen, Benny hier. Hey, ik wil een compliment aan de NS geven en dan gelijk belonen met een dikke vette 10. Wij hadden een dalvrij abonnement aangeschaft voor die 49 euro. We hebben er optimaal gebruik van gemaakt. Alle treinen reden op tijd. Vriendelijk, behulpzaam personeel. Ja, wat wil je nog meer? Dus ik zeg de NS, een dikke 10 van mij. Van mij. Goedjes, Benny. Hey.
0: Kijk, zo kan het ook natuurlijk. Hè. Dankjewel, Benny. Jolanda.
2: Een dikke 10 verdient mijn man, Piet. Hij is er altijd voor me en vreselijk lief. Bedankt, Jolanda.
0: En dan nog Natasja.
3: Hallo, hallo. Nou, wie ik een dikke 10 wil geven, is toch wel mijn allerliefste dochter Brit. Die de toetsweek achter de rug. Nu lekker vakantie. Heel hard geknokt voor de toetsweek. Een mega goed rapport met ontzettende mooie cijfers. En nu gaat ze op naar de vierde. Dus ik ben mega trots. Dus ik geef haar een mega, mega, mega dikke 10. Super trots op je meis. Ga zo door. En een hele dikke kus van je moeder. Groetjes van Natasja. Doei doei.
0: Nou, wat een mooi verhaal. Ik denk dat ik dan maar in meega. Hey. Alsjeblieft, de dikke 10 is er uitgedeeld. De dinsdagmiddag is wel aan, vind ik. Ja hoor. Maar dat rad, dat staat hier een beetje vast te roest achter mij. Ik heb het niet gedraaid. Zou zo meteen het alarm gaan klinken bij Edwin dan misschien? Je weet het, hè. Als je het zomeralarm hoort, dan stuur je het woord zomer via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, mag je draaien voor mooie prijzen. Tijd om af te ronden.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: We zijn weer weggegeven, de dikke tienen van Nieuwenhuizen. Gaan we nu naar de dikke hits van Diergaarde. Maar eerst het nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruis.
3: Goedemiddag. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu twee mensen voor opgepakt. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrok er maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broedersbol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsen ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broedersbol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde. Maar dit jaar is ze dus overgestapt. Het Radioteam weer op de meeste plekken is het zonnig. Het is zeker weten overal droog. Aan de kust is het een graad of 20, in het zuiden 26. En de komende dagen, dan zeggen ze dat het alleen maar warmer wordt.
2: Zeker weten.
3: Nou, dat zeggen ze.
2: Zeker weten. Okay. Ja. Prima. Er staan maar 2 files op dit moment. En die gaan alle 2 voor de Duitse grens plaatsvinden. Of die zijn aan het plaatsvinden voor de Duitse grens. Allereerst op de A12 Arnhem-Oberhausen. En op de A76 Geleen richting Keulen.
4: Deze week geeft Radioteam een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
5: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

En ik hoop dat hij lekker was. Van de keukentafel ben je beland in de uren van Lang Leven. De grootste hits aller tijden bij Radio 10. Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en er gaat iets bijzonders gebeuren met dat flinterdunne chocolaatje. After 8. Ik vind ze lekker, maar ik ken ook genoeg mensen die er echt helemaal niks mee hebben. En voor hen is er goed nieuws, want na 64 jaar komt After 8 met 3 nieuwe smaken. Karamel, sinaasappel en framboos.

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze week in de bonus, Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Prax.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Vakantieveilingen. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

2025 kunnen horen. Die van afgelopen december, jazeker, al meer dan 40 jaar behoort ze tot de absolute top van de muziekbusiness. Vorige week had ze het wel even zwaar, want toen overleed een van haar vaste producers, het Britse muziekgenie William Orbit. Te jong, kunnen we wel stellen, 69 jaar is hij geworden. Hij

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Als je nog heel even geduld hebt, zou het zomaar kunnen dat het radioteam zomeralarm zometeen gaat loeien met kans op prijzen. Na het nieuws. En dat krijg je van Laura Ozinga.
8: Goedemiddag. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die hun zoon van 15 pushte om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leiden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenoemde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is dan ook het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent een barbecue aan. De NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen het door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nog het weer. Het is een zonnige zomerdag met temperaturen van 20 tot 26 graden. Ook morgen volop zon. Dan kan het in het zuiden wel 32 graden worden. En op donderdag en vrijdag is het in het hele land tropisch en zonovergoten.
7: Laura, dankjewel.

0: Nou ja, op zich prima. Dus een beetje sporten, een beetje boel opruimen. En dat is eigenlijk een beetje...
1: Ja. Heb je een vrije dag of heb je vakantie op dit moment?
0: Ik heb nou geen vrije dag, ook geen vakantie. Maar ik ben met pensioen sinds het begin van dit jaar.
1: Oké.
0: Dus nou kan ik dus aan en steeds rustig aan doen. Hè.
1: Heb je zin in wat leven in de brouwerij?
0: Ja, zeker, absoluut. Ja.
1: Heb je vandaag al wat gewonnen toevallig?
0: Ik heb vandaag nog niets gewonnen. Nee.
1: Maar dat gaat wel gebeuren. Alleen, we weten nog niet wat. Want daarvoor moeten we even aan het Radio 10 Zomerrad draaien. Ben je er klaar voor?
0: Ja, helemaal. Absoluut. Ja.
1: Nou, daar gaat hij dan. Een slinger aan het Radio 10 Zomerrad. En even afwachten. Even kijken wat eruit gaat komen. Dat is altijd spannend. Ik ben zelf heel erg benieuwd. Ik mag jou feliciteren, beste Bob. Want jij hebt gewonnen 4 tickets voor Fuse Cinema. Een prijs die verzorgd wordt door vakantieveilingen. Je gaat naar de bioscoop.
0: Nou, lekker. Hartstikke goed. Draai voor mij leuke films. Dus dat is helemaal perfect. Dus ja, helemaal geweldig. Dankjewel.

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

De doorbraak. Dat is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit.

0: En dat is het. Tot hij het op een avond voor het eerst speelt live in Paradiso Amsterdam. Hij zingt de eerste regels, dan komt het refrein. En er gebeurt iets wat je als artiest niet kunt plannen. Na het nummer valt er een lange stilte. Heel even denkt hij, dit was ongemakkelijk. Maar dan barst de zaal los. Applaus. Het soort waarbij je voelt, hier gebeurt echt iets. Het nummer dat bijna werd afgeschreven wordt alsnog de volgende single. En plotseling gaat het hard. Het wordt alarmschijf en de soundtrack van een zomer waarin Nederland voetbal kijkt en later samen rouwt om MH17. Best bijzonder voor een nummer dat volgens de kenners eigenlijk een beetje te alternatief is. Home, van Dotan.
1: De doorbraak.

0: in.
1: Nou, daar hebben we zin in, hoor.
0: Jawel.
1: Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ik hoop jij ook.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tenminste, als je straks lekker naar huis toe rijdt en als je in de file staat, dan zijn we lekker bij je. We gaan het hebben over grafroven. Dat is altijd heel gezellig. Maar ja, dat is toch een beetje in het nieuws. En dat is niet zo leuk, want er worden echt graven worden er leeggehaald.
0: Ik snap dat niet.
1: Begrijp dat ook niet.
0: Waarschijnlijk omdat er gedacht wordt, er ligt waardevol spul daar in die
1: graven. Ja, maar ja, er worden gouden tanden worden er
0: gejat. Oh ja, weet je wat goud waard is op dit moment? Ja, ik wil niet aan
1: gouden tanden, is dat heel veel geld waard? Nou ja, daar gaan we het zo direct over hebben.
0: Goeie.
1: Kabouterdorp wat verwoest is in Alphen, nou, die wordt langzaam weer opgebouwd. Er komen steeds meer kabouters komen erbij.
0: Oh.
1: En ik weet niet of jij wel eens naar een concert bent geweest, maar soms artiesten die, die playbacken te pas en te onpas.
0: Ik ben nog nooit naar een concert geweest.
1: Nee, ik weet dat je naar heel veel concerten bent geweest. Maar voel je je dan bekocht?
0: Een beetje wel natuurlijk, ja.
1: Nou, Roland Bannendijk die heeft er ook wel een mening over. Okay. Ik denk bij Madonna is het wel verstandig dat ze niet live zingt. Want anders dan zouden mensen ook niet komen, denk ik.
0: Dus, ik zou het helemaal niet erg vinden als een paar liedjes niet volledig voelen je echt gezongen worden en een beetje playback zijn. Dat kan de show ten goede komen. Maar...
1: Precies, want soms ga je ook naar een show kijken. Nou, daar gaan we het over hebben. We hebben nog een rat natuurlijk achter jou staan. Daar gaan we misschien aan draaien. We hebben de top 4040 seconden. Lara is er.
0: Vel hem op te noemen. Sorry, Adel. Zou ik nog even opnieuw starten?
1: Ja, gewoon,
0: ja, want ik wil niet in de reden vallen.
1: Ja.
0: Veel plezier zometeen, hè, Gijs?
1: Dankjewel.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4:02. Het gaat supersnel. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De toekomst van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Baboe hangt aan een zijden draadje. Het bedrijf achter die merken is door de rechter failliet verklaard. Vorige week kreeg Axel al uitstel van betaling. In de coronatijd wilden heel veel mensen ineens een fiets, maar daarna raakte de fietsfabrikant zijn grote voorraden niet meer kwijt. Op Schiphol is ineens een man opgepakt voor de crash met een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht na een plofkraak in het zuiden van Duitsland en de politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. En een hondenhandelaar die zieke dwergkeespuppies verkocht met vervalste hondenpaspoorten en vaccinatiestickers heeft 240 uur taakstraf gekregen. De nieuwe baasjes zaten met hoge dierenartskosten en 4 hondjes overleden zelfs. Je hoort de rechter.
15: Het was verdachte kennelijk alleen maar te doen om geld te verdienen. En dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.
14: De hondenverkoper moet de kopers ook bijna 20.000 euro schadevergoeding betalen.
13: Wat gaat hij die 240 uur doen? Ik weet wel een leuke straf voor hem.
14: Zeg het eens.
13: Nou ja, gewoon wc schoonmaken in een gevangenis of zo.
14: Ja, ja, oh ja.
13: Doet hij het nooit meer?
14: Nee, nou dat mogen we hopen in elk geval. Mm-hmm. En dan nog het weer. Het is een zonnige zomerdag met temperaturen van 20 tot 26 graden. Ook morgen volop zon. Dan kan het in het zuiden 32 graden worden. Oh. En op donderdag en vrijdag is het in het hele land tropisch en zonovergoten.
13: Oh.

0: valt het een beetje tegen?
1: Nou, het is best wel druk als je kijkt naar het aantal ongelukken. Dat levert flink wat vertraging op. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen knooppunt de Batendorp en de Hocht. Op de A29 richting Rotterdam sta je een kwartier stil door een ongeluk tussen Oud-Beijerland en Rotterdam-Zuidplein. En op de A50 Os-Arnhem een kwartier vertraging ook door een ongeluk tussen knooppunt de Bankhoef en Valburg.
0: Oké, nou, als die ongelukken dan niet waren gebeurd, dan was het niet zo heel druk geweest. Omdat het nog steeds natuurlijk een beetje zomertijd is. Zorg dat je veilig thuis komt, hè. Dat is het allerbelangrijkste.

dat klinkt helemaal niet verkeerd, hoor. Nee. En af en toe kun je haar zomaar tegenkomen in Nederland, want zijn familie woont in Leiden. En zegt ze altijd zelf van, yeah, my sister lives in Leiden. Ik vind wel, als je zus dan al woont hier in Leiden, dat je wel een beetje Nederlands moet spreken.

0: blijven gewoon bij je. En morgenavond, ja, er gebeurt er iets wat we sinds 1999 niet meer hebben meegemaakt. We hebben het er ook nooit over gehad. Je hoort er helemaal niets over. Bijna 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Een hele bijzondere zonsverduistering dus. Ja, want zoals gezegd, de laatste was dus in 1999. En daar kun je natuurlijk gewoon van genieten met zo'n eclipsbrilletje op. Tenminste, als je nog zo'n ding kan vinden. Ze zijn allemaal stief uitverkocht. Maar netbeheerder Tennet heeft nog een belangrijk advies voor je. Laat je vaatwasser uit. Ja. Want doordat de zon grotendeels verdwijnt, keldert ook in heel korte tijd de opbrengst van zonnepanelen. En precies aan het begin van de avond gebruiken we normaal gesproken heel veel stroom. En daarom vraagt Tennet Nederlanders om rond de eclips grote stroomverbruikers even met rust te laten. Dus geen elektrische auto opladen, wasmachine laten draaien of vaatwasser aanzetten. Nee, moet je toch even een paar minuten mee wachten. En dan moeten we die stroom dan toch maar tijdelijk ergens anders vandaan halen.
1: De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker. De buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Maar de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sansevieria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sansevieria wou.
2: Gijs op 1. De meeste muziek.
3: In de middag.

One Hit Wonder. Want ja, deze hit, Crush, was in 1998 uitgebracht. En daarna hebben we bijna niks meer van haar gehoord. Ik dacht, nou, waar is ze druk mee? Dus ik heb even op haar Instagram, Instagram heb ik gekeken. Ze heeft zo'n 18.000 volgers. Ja, tenminste, dat is dan het eerste wat ik even bekijk. Kijk, om even een vergelijking te maken. Rutger van Barneveld, die heeft zo'n 52.000 volgers. En om nou Jennifer Page te vergelijken met Rutger van Barneveld, dat hoeft natuurlijk niet. Maar Jennifer Page is nog steeds allemaal leuke dingen aan het doen. Alleen, ja...

0: is inmiddels 4 minuten voor 4:30. We hebben straks het nieuws, want we houden je natuurlijk op de hoogte. Laura, wat zit erin?
1: Universiteiten treffen maatregelen vanwege de hitte. En het mysterie is ontrafeld waarom de iPhone-weersverwachting vaak niet klopt.
0: Dat is wel waar, ja.
1: Ja.
0: En waarom klopt die zo vaak niet?
1: Ja, dat hoor je zo.
0: Oké, dit hoor je ook.

0: deze week. Op Radio 10.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: beetje gekke temperaturen. In het noorden is het 18 graden, 25 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht overal helder, koel, maar morgen wordt het broeierig. Ja, en donderdag en vrijdag wordt het echt tropisch, tropisch weer. En wanneer komt die regen? Dat duurt nog wel eventjes. Maar waar staan de files? Dat weten we wel. Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op 33 plekken op dit moment. Op de A1 richting Amsterdam een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto tussen Voorthuizen en Knoopend Hoevelaken. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een half uur vertraging door bandenrest op de weg tussen Knoopend de Batendorp en de Hocht. En op de A50 Os-Arnhem, daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Wel nog 20 minuten file tussen Knoopend de Bankhoef en Valburg.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis, want ja, zoveel ongelukken, dat is niet fijn. En het is wel fijn.

0: Rozinga, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De fabrikant van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Babou is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met garantie. Er is een verdachte opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam, 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. Er wordt nog gezocht naar 2 anderen. En universiteiten hebben maatregelen genomen vanwege de hitte deze week. In Groningen, Leiden en Utrecht zijn de introductieweken bezig. En er worden bijvoorbeeld flesjes water en zonnebrand uitgedeeld.
0: Oh ja, ja, dat is wel fijn, hè? Ja, want daar moeten we wel een beetje rekening mee houden. Doet de microfoon het nu? Is de microfoon bij je nu, Lisanne?
2: Ja, sorry, het is een slangenmens hier. Helemaal in elkaar. Mij doet het.
0: Wat heel grappig was, dat Laura die was het nieuws net aan het lezen. Maar zij probeert dan heel stilletjes de microfoon probeert ze naar ze toe te halen. En dan, ja, dan zorg ik dat het lampje aangaat natuurlijk. Maar, ja, je wil het hebben over dat weerbericht op je iPhone. Wat,
1: ja.
0: wat nooit accuraat is, wat nooit klopt.
1: Dat klopt nooit, want je kent het vast. Je kijkt 's morgens op je iPhone, je ziet een stralend zonnetje. Dus je denkt, ja, jas thuis laten.
0: Zeker, korte broek aan.
1: Korte broek aan, dat is een idee. En een paar uur later sta je dan in de stromende regen. Nou, hoe kan dat?
0: Hoe Telegraaf kan dat, Laura? Hoe kan dat?
1: Ik heb het antwoord voor je.
0: Okay.
1: Het heeft namelijk vooral te maken met hoe Apple het weer berekent. De app die deelt de wereld in grote vlakken en berekent dan het weer per vlak. En dan gaat het in ons kleine kikkerlandje soms mis. Want het weer kan hier al binnen een paar kilometer flink van elkaar verschillen. Dus het kan bijvoorbeeld aan de kust regenen, terwijl het dan in de stad droog is. Of in de polder droog is. Ja, steden, bossen, open gebieden, die hebben allemaal als het ware hun eigen microklimaat. Dus eigenlijk is de tip om Nederlandse weer-apps zoals Weer Online en Weerplaza dan gewoon te gebruiken. Want die berekeningen zijn veel specifieker gericht op ons land. En die kunnen daardoor beter inschatten wat er bij jou om de hoek gebeurt.
0: Ja.
3: Maar aldus dat... Weerplaza of Weer Online.
1: Nee, dit is wel...
0: Nee, Zee-Eend heeft gesproken. Ja. Nee, maar oké, dus dat is verstandiger. Maar ik snap dat verhaal niet zo goed van Apple, dat ze in vlakken...
1: Ik ga het je uitleggen.
0: Leg het me nog eens.
1: Kijk, je hebt de wereld. Zie je even de wereld voor je?
0: Ik zeg het ronde.
1: En je moet als het ware een soort raster overheen leggen. Dus je hebt allemaal vlakjes.
0: Ja.
1: Die vlakjes zijn best wel groot.
0: Maar wat doen ze met die vlakjes?
1: Per vlakje wordt het weer berekend.
0: Ah.
1: Maar het vlakje is eigenlijk te groot voor Nederland. Dus Nederland moet hele kleine vlakjes hebben. Ja, en voor Amerika is dat natuurlijk hartstikke prima.
0: Dus bijvoorbeeld op de Noordzee kan het gaan regenen, maar dat betekent niet dat het op het land in Nederland gaat regenen.
1: Nee,
0: en dat zit dan wel in datzelfde vlakje.
1: Precies.
3: Maar het is toch ook anders als je het weer in Maastricht invult dan in Groningen?
1: Ja, dus het is ook niet... Het zijn wel... zeg maar grote vlakjes, maar het is niet dat Nederland in 1 vlak valt. Alleen de vlakjes zijn te groot.
0: Maar kunnen we gewoon 1 keer... dit kan Apple gewoon niet. Gewoon punt.
3: Ik wil geen hokjes denken zijn, maar ik denk rekeningen... dat het klopt,
0: dat kunnen ze gewoon niet.
1: Nou ja, op dit moment met de manier waarop ze het nu doen niet.
0: Nee.
1: Nee, en het is natuurlijk überhaupt lastig om het weer te verwachten.
0: Ja, precies. Daarom heet het ook...

op ditzelfde radiostation. Maar dan even iets anders, want het zal je maar gebeuren. Een peperduur ticket heb je gekocht voor jouw favoriete artiest. Dan heb je maandenlang gewacht en je hebt naar die postertjes zitten kijken die nog steeds op je kamer hangen. En tijdens het optreden wordt er vooral heel veel moeite gedaan om het te laten lijken alsof er live wordt gezongen. Nou, terwijl er regelmatig harder geplaybackt wordt dan naast Henny Huisman in de playbackshow. En dan rijst natuurlijk de vraag, wanneer is een beetje meezingen met een bandje prima?

0: nieuws.
1: Nou, dan kan ik het beste vragen aan de man. Het muzikale shownieuws geweten van Nederland. Het, ja, enige jurylid die ook zonder rode knop precies hoort wat er nou precies misgaat. Roland Wallendijk, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ten eerste wil ik even weten welke poster hangt er dan nog steeds bij jou op de kamer.
1: Nou, ik heb geen poster meer op de kamer hangen. Maar ik kan me voorstellen, stel dat je een fan bent van Madonna. Ja. En je gaat dan een keer naar Madonna, dat je nog even naar die poster zit te kijken. En dan, hup, in de trein, weet je wel, met je Tina Tour. En dan, nou, dan ga je naar Madonna toe. Ja. Nou, is misschien Madonna niet de beste artiest. Misschien moet Madonna juist wel playbacken.
2: Ja, zeker.
1: Want anders dan kost het te veel geld. Maar stel, hè, jij betaalt €250 voor een concertticket en de artiest die blijkt grotendeels te playbacken. Ben je dan opgelicht of wordt ze dan opgelicht of niet?
2: Nou, laat ik eerst even een stapje terug doen. Als je naar elk groot concert gaat van een grote band, of het nou Coldplay is of Lenny Kravitz, er lopen altijd muzieksporen mee van instrumenten die je op het podium niet ziet.
1: Nee.
2: Dus je wordt eigenlijk aan de lopende band bedonderd wat dat betreft. Ik heb het niet over een singer-songwriter die met een gitaar op het podium staat en gewoon zijn of haar liedje zingt. Mm-hmm. Maar grote, en dat komt omdat wij allemaal eigenlijk door het MTV-tijdperk een beetje verpest zijn.
1: Ah.
2: Wij willen perfectie. Kijk, Madonna kan best zingen, maar dan moet ze stil blijven staan en op een krukje zitten. We willen dat ze danst, we willen dat ze een hoepel eens springt, we willen dat ze dit, we willen dat. We willen dat ze tong zoen met een andere blonde dame. Dan wordt het playback.
1: Ja, maar stel nou, er zijn heel veel mensen zijn naar Bruno Mars geweest. Die liep toch ook wel te rennen over het podium. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat hij alleen maar een playbacker was. Volgens mij heeft hij heel veel live gezongen. En was het ook heel erg goed.
2: Ja, absoluut. Hij heeft heel erg veel gezongen. En hij was ook heel erg goed. Maar we hebben het hier over een uitzondering. Een natural. Ik neem je even mee naar Lenny Kravitz. Mm-hmm. Die op een gegeven moment heel duidelijk zei van, ja, maar ik ga helemaal analoog. Weten we dat nog? Mm-hmm. Die zei van, mijn album wordt helemaal analoog gemaakt. Enzovoort, enzovoort.
1: En hij wilde alleen maar apparatuur waarvan die buizen in zaten. Dat wilde hij al.
2: Precies. Nou, ik ben naar het optreden gegaan. En via kon ik onder het podium kijken. En daar stond gewoon een hele digitale set mee te draaien. Omdat wij trekken dat gewoon niet meer.
1: Nee.
2: Wij consumenten van nu, wij allemaal, zijn eigenlijk zo verpest door perfectie, dat als we dan naar een optreden gaan, laatst hoorde ik het nog iemand zeggen, ja, ik was naar de Stones. Zo goed vond ik ze nou niet. Ja, maar de Stones zijn nooit goed geweest.
1: Nee, oh.
2: Het is altijd een rommelende en rammelende band. Maar dat is nou juist de Stones.
1: Ja. Is het wel zo dat oudere artiesten er een beetje mee wegkomen? Dat ze soort respect voor hun carrière, dat ze er mee wegkomen, dat ze wat meer mogen playbacken dan andere artiesten?
2: Ja, als je bij Bruce staat te kijken, sta je toch gewoon naar de man waarvan je weet, ja, die doet optredens van 4 uur.
1: Ja.
2: Dus dat hij af en toe een beetje buiten adem is. En even een lang verhaal vertelt, ja, dat snappen we wel. Maar als je naar Dua Lipa gaat, heb ik ook live gezien, ja, dan staan we te kijken en dan denk ik, jongens, maar de helft van wat ik hoor staat niet op het podium.
1: Nee.
2: Dat is geen achtergrondkoor meer, dat is het Dua Lipa-koor en het achtergrondkoor en Dua Lipa. Ja. En is dat nog eens een hele goede zangeres.
1: Maar mag ik nu concluderen dat je het eigenlijk niet zo'n probleem vindt?
2: Nee, dat klopt. Omdat de artiesten verdienen eigenlijk op de exceptionele dagen later, verdienen bijna niks meer aan streaming of verkopen. Dus ze moeten het waarmaken op een podium.
1: Mm.
2: Ja, en denk gewoon nog even terug, Gijs. Ook jij hebt het meegemaakt. Hè, even de oude lullen onder elkaar. Maar vroeger stonden er gewoon 4 rockers op een podium.
1: Ja.
2: En een discoboy en een lampje.
1: Mm-hmm.
2: En dat kan nu niet meer. Nu betaal je inderdaad €150. En dan moet er een soort spektakel zijn.
1: Dat
2: gaat dan ten koste van.
1: Natuurlijk. Je betaalt ook voor de show. En het ligt er ook aan. Maar dat zei je natuurlijk net ook al. Het ligt er ook aan welke artiest en welke band je gaat bezoeken.
2: Correct.
1: Bij Madonna is dat natuurlijk anders dan een grote band. Even iets anders nog. Tot slot. Jij hebt nogal wat concerten bezocht in je leven. Wat is jouw grootste playback teleurstelling die je ooit hebt meegemaakt?
2: Oh, dat is heel makkelijk. Kraftwerk.
1: Kraftwerk?
2: Dat is playback.
1: Nou, ik wil net zeggen, maar die drukken toch alleen maar op een knop. Dat is gewoon elektronische computermuziek, is dat?
2: En toch had ik daar het idee van dat het dan toch nog wel iets live zou zijn. Ja, dat is het dus gewoon niet. Dat was mijn grote teleurstelling.
1: Oké. Okay. Roland Wallendijk, dankjewel. We gaan even luisteren naar iemand die nog nooit geplaybacked heeft.

0: Mission Control. Ik zei net wel dat Freddie Mercury nooit geplaybacked heeft. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij ooit geplaybacked heeft. Maar wat het met Ronald Molendijk hadden we het erover. Ben je wel eens naar een concert geweest, Laura? Waar alleen maar geplaybacked werd?
1: Nee. Nooit of ik Millie, wist het gewoon niet.
0: Milli Vanilli ook niet? Ben je ook nooit geweest?
1: Nee.
0: Nee, en dat vraag ik me dus ook al. Want je kan dus naar Bruno Mars gaan. Of naar Coldplay bijvoorbeeld. En wat Ronald zei, er loopt altijd wel een soort tape loopt er mee.
1: Ja.
0: Stel dat het een keertje fout gaat, weet je wel. Met de Rolling Stones ook. Of U2 heb ik het zelfs meegemaakt. Dat er een enorme band. En dan stonden ze echt wel met z'n vieren stonden ze op het podium. Maar dat liep gewoon mee.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. We zijn ook wel een beetje verwend. En je weet niet of het playback is. Maar ja, goed. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. En ik denk dat Freddie Mercury nooit geplaybacked heeft. Daar is een beetje lang verhaal om even een kort statement te maken. Goed. Het is inmiddels 4:54. We gaan straks lekker jouw werkdag afsluiten. En we hebben het nieuws. Wat zit erin?
1: Het vuur bij Venray is opnieuw opgeleid. Oh. En er zijn 3 kernreactoren in Frankrijk stilgelegd.
0: Ja.
1: De reden is behoorlijk verrassend.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ja, goedemiddag. Exact 5:00. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets kunnen volgens de Consumentenbond het beste even contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft het wel snel weer kunnen blussen. Door het nablussen is het treinverkeer door het gebied weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En een wel heel bijzondere reden om 3 kernreactoren in Frankrijk stil te leggen: kwallen. Een grote zwerm zwemt namelijk richting de kerncentrale en kan de koelsystemen verstoppen. Oh. Daarom zijn 3 kernreactoren uit voorzorg uitgezet. Medewerkers proberen de kwallen weg te krijgen, onder andere met een enorme stofzuiger. Volgens de centrale zijn de meeste inmiddels opgeruimd.
0: Maar dat zijn dat weer van die Portugese oorlogsschepen, of niet?
1: Nee, dat zijn gewone kwallen.
0: Oh, gewoon
1: echt
0: kwallen.
1: Een enorme zwerm.
0: Jeetje.
1: Die dan, het schijnt al eens eerder te zijn gebeurd. Dat ze toen de boel hebben verstopt.
0: Ja.
1: Dus dat willen ze natuurlijk kosten wat het kost voorkomen.
0: Ja, daarom heet het kwallen ook natuurlijk.
1: Ja, stelletje kwallen.
0: Heel vervelend. Ja.
1: En dan nog het weer. Het is een zonnige zomerdag met temperaturen van 20 tot 26 graden. Ook morgen volop zon. Dan wordt het nog wat warmer. In het zuiden misschien al 32 graden. En op donderdag en vrijdag is in het hele land tropisch.
0: Gaat het daarna een beetje regenen? Heb je daar uitzicht op? Of is dat helemaal niet...
1: Vanaf het weekend gaan de temperaturen weer dalen en is er ook kans op een enkele bui.
0: Oh,
1: zeker.
0: Okay. Nou, goed nieuws allemaal, Laura. Nou. Dankjewel. Tot over een half uurtje. We gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 33 files op dit moment op de A1 richting Amsterdam. Bijvoorbeeld een kwartier vertraging tussen Stroe en Knopend Hoevelaken. Op de A15 richting Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel heb je tussen Sliedrecht-West en Knopend Ridderkerk nog een half uur vertraging. En op de A28 Utrecht-Amersfoort zijn een kwartier stil door een ongeluk tussen De Bilt en Soesterberg.
0: Oké, nou dat is heel vervelend. Maar wij blijven sowieso lekker bij je. En we gaan zo jouw werkdag afsluiten. Dat doe ik met Wickfield en Think of You.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

laten ruimen, wat gebeurt daar dan mee? Nou, schrik niet, maar in Den Haag worden 3 grafdelvers verdacht sieraden en gouden vullingen uit graven te hebben geroofd en ook te hebben verkocht. Hoe dat zit, vertellen we je zo. Maar eerst Raccoon en Love You More op 10. Q

0: zakcentjes hebben. Bijverdiensten, want we kunnen allemaal wel een zakcentje gebruiken. Eén die verkoopt wat oude troepen op Marktplaats. Ander die draait een extra dienst. Maar grafdelvers in Den Haag zouden voor hun bijverdiensten wel een heel duister verdienmodel hebben bedacht. Ze worden namelijk verdacht sieraden en zelfs gouden vullingen uit graven te hebben geroofd.
1: Crimineel actueel.
0: Dat klinkt heel goor. Hoog tijd om even uit te diepen wat hier precies aan de hand is. Dat doen we met misdaadverslaggever die dit tot op de bodem heeft uitgezocht. Martijn Hooyer van Omroep West. Martijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Hoe zijn die sieraden en gouden vullingen uit die graven gehaald eigenlijk?
2: Ja, de mensen die daarvan verdacht worden, althans één van de drie, hè, want er zijn drie verdachten in deze zaak.
0: Ja.
2: Die was zeg maar verantwoordelijk voor het graven van het graf, maar ook van het ruimen van een graf. En na een periode wordt graaf geruimd. Ja, en dan kunnen er dus kostbaarheden naar boven komen. En vermoedelijk, maar dat is nog niet officieel gemeld, is het op die manier gegaan. Dat als een graf geruimd werd, dat er kostbare spullen uitgehaald werden.
0: Ja.
2: Tot aan gouden tanden en kiezen toe.
0: Dat begrijp ik. Maar wij zaten vanmiddag even op de redactie, zaten wij erover te praten. En ik had met Lisanne had ik het erover. En die vroeg zich af, hoe haal je nou een gouden tand uit een skelet?
2: Ja, volgens mij wil ik het niet eens weten, maar...
0: ik vraag het toch aan je.
2: Ja, misschien vallen ze er wel vanzelf uit, hè. Uiteindelijk hou je skelet over natuurlijk van alles wat er in zo'n kist zit. En dat gaat weg. En gaat naar een knekeltuin, zoals dat zo mooi heet.
0: Oh ja. Ja, daar liggen allemaal botten in, toch? In een knekeltuin
2: of
0: een
2: knekelbot.
0: Ja, precies. Maar je moet dan wel weten dat er iemand in ligt die een gouden tanden heeft.
2: Ja, of ze zijn natuurlijk bewust op zoek gegaan naar spullen. Dat vertelt het verhaal nog niet. Ik bedoel, zover ben ik nog niet in mijn grondige onderzoek.
0: Oh.
2: Ik vermoed dat deze meneer die daarvan verdacht wordt, dat hij toch echt wel bewust heeft gezocht naar dingen.
0: Hoe kun je zoeken naar een gouden tand in een graf?
2: Ja, als je het ruimt, hè. Je gaat graven, je komt een skelet tegen en je kijkt er even in wat ooit een fraai hoofd was. En dan zitten daar waarschijnlijk nog wat tanden en kiezen in. Ja.
0: Ja,
2: het is vrij luguber allemaal. Hè?
0: Over hoeveel hebben we het dan? Wat voor buit hebben we het dan? Want het gaat niet om duizenden euro's, toch?
2: Ja, dat is allemaal nog vrij onduidelijk om hoeveel het gaat. Het Openbaar Ministerie vertelt er niet al te veel over nog.
0: Mm-hmm.
2: En ze vertellen dus zelfs niet om wie het gaat. Omdat dat dus gewoon niet te achterhalen blijkt te zijn volgens het OM en ook de gemeente. Maar het gaat dus inderdaad om kostbaarheden. Een collega van mij vertelde, mijn moeder hebben wij pas begraven met haar trouwring om. Dat soort dingen. Dat kan best wel geld waard zijn.
0: Ja.
2: En het onderzoek loopt nog steeds. Dus er moet nog meer over naar buiten komen. Dus ik hoop bij de rechtszaak meer te weten te komen over hoeveel het precies was.
0: En normaal gesproken gaan die sieraden, die worden natuurlijk eerst afgedaan en dan wordt het lichaam begraven. Meestal.
2: Nou ja, niet bij iedereen, hè.
0: Nee.
2: Ik bedoel, je kunt ervoor kiezen om kostbaarheden mee te nemen in een graf. En sommige mensen vinden dat blijkbaar belangrijk, of het is een laatste wens of wat dan ook. Ja, en dan gaat het mee de grond in. Dus dan blijft het om een lichaam zitten.
0: En wat gebeurt er normaal gesproken als er een graf gedelft wordt? En dat wordt niet gejat, hè, dan. Maar het wordt gedelft en er liggen nog steeds sieraden in. Wat gebeurt er dan mee? Gaat dat terug naar de familie?
2: Nee, het blijft dan liggen. Tot een graf geruimd wordt. En dan gaat het dus gewoon naar die knekeltuin. Dan worden de spullen er niet uitgehaald.
0: Oh, dus die knekeltuin die kan vol liggen met gouden tanden en trouwringen en kettingen?
2: Kan, ja, dat kan inderdaad. Dat klopt. Ja.
0: Weet je.
2: Ja.
0: Het is een beetje een affront verhaal, vind je ook niet, Martijn?
2: Ik vind het vrij naar, zeg maar.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Huul, om bij een slechte woordgrap te maken, laag bij de grond.
0: Ja, ik vind het ook laag bij de grond. Oké, nou dankjewel. Stel dat je iets meer weet, dat je iets meer te weten bent gekomen met je onderzoek. Laat je het ons weten dan?
2: Ik laat jullie weten. En dan kom ik weer om 16:45 op de radio.
0: Wanneer is de rechtszaak? Nou, of 16:45, dat mogen wij dan bepalen. Maar wanneer is de rechtszaak?
2: Nou, dat gaat nog een tijd duren, want het onderzoek van het OM loopt nog steeds.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb zomaar het vermoeden dat dit een vrij langdurig geheel gaat zijn, omdat er waarschijnlijk veel slachtoffers zijn.
0: Zeker.
2: Ja, en de gemeente Den Haag is er zelf ook mee bezig. Die hebben ook bijvoorbeeld een informatienummer opgesteld. En daar hebben al 60 mensen naar gebeld met vragen. Dus het kan best een tijd gaan duren voordat er echt een zaak komt.
0: Ja, de nabestaanden die vinden dat ook niet fijn natuurlijk. Dat is duidelijk. Martijn Hooyer, misdaad.

0: buiten station wat 2x5 is. Oftewel Radio 10 met Gijs op 10, de meeste muziek in de middagshow. We gaan straks lekker top 4000 in 40 seconden spelen. En we hebben straks het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Spotify gaat een nieuw geheim achter sommige nummers zichtbaar maken. Huh? En een triest verhaal uit het kabouterbos in Alphen aan de Rijn.
0: Ja.
1: Maar zoals je van een sprookje mag verwachten, loopt het goed af.
0: Het is een prachtig sprookje, is het.
2: Ja. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmelk, the moo you can't resist.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken,
11: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Ja, goedemiddag. Het wordt droog vanavond. Vandaag koelt het af naar 8 tot 14 graden. Lekkere koude nacht. Morgen wordt het zonnige dag met 24 tot maar liefst 32 graden. En daarna wordt het nog een beetje warm en daarna gaat het weer een beetje afkoelen. Dus ja, het valt allemaal reuze mee. En waar staan de files? Valt het ook mee? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Over het algemeen wel, maar de A10 die is dicht ter hoogte van knooppunt de Nieuwe Meer. Hulpdiensten zijn ter plaatse, maar nog niet bekend wanneer rijstroken weer kunnen worden vrijgegeven. Dus als je richting Zaandam moet, word je omgeleid via de Ring Zuid en Oost. De A27 Utrecht-Almere, een kwartier vertraging tussen Bilthoven en Huizen. En op de A28 Utrecht-Amersfoort, een half uur door een ongeluk tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg.
15: Oké, nou, wij blijven in ieder geval lekker bij je. Zoals gezegd, top 4000 in 40 seconden. Het komt er zo aan, we gaan het lekker spelen. En misschien wel met jou, hè? Dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. En dat is nog even niet gelukt. Dus nou, ik hoop dat het jou vandaag wel lukt. Maar eerst, omdat het 6:01 is, het nieuws. Laura Ozinga, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap. Nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Die muziek wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op. De bosbrand bij het Limburgse Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik.
15: Oké, okay. Nou, ik vind sowieso. Mag ik overigens wel even een applausje vragen voor al die brandweermensen die bezig zijn met al die brand. Want ik zat daar toevallig van de week zo even aan te denken. Ik heb het al warm als ik dan in die hitte loop, 30 graden. Maar die brandweermensen. Ja. Ik zag dus van de week filmpjes dat ze helemaal bepakt en bezakt met zo'n slang daar het bos in gaan. Ja, ik vind ze vallen natuurlijk 30 kilo af. Dat ja. Is
16: ik was sommige van mensen heel fijn. Ik was van het weekend bij een ijsko-zaak, of hoe noem je dat?
15: Een ijswinkel.
16: Een
15: ijsko-zaak.
16: Ja, en daar was dus een complete brandweerkorps even een ijsje halen. En dat vond ik toch leuk en wel verdiend waarschijnlijk.
15: Ja, nou, dat vind ik dus ook. Maar dat we daar eens even aan denken. Dat we het niet allemaal maar gewoon voor granted nemen.
17: Absoluut.
15: Mooi Nederlands is dat. Goed, Laura, je had iets anders over kaboutertjes. We gaan het over kaboutertjes hebben.
17: Ja, bijzonder nieuws uit het kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Mm-hmm. Want ja, wat is er nou leuk aan een kabouterbos zonder kabouters? Ja. Nou, die vraag stelde beheerster Gerda Bonninga zichzelf ook. Nadat in haar bos vorige week tientallen kabouters en hun huisjes, die ook nog eens grotendeels door haar overleden man zijn gemaakt, werden vernield door vandalen.
15: Ja, belachelijk gewoon.
17: Ja, het trieste verhaal haalde de media. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat heel veel mensen te hulp schoten om nieuwe kabouters en huisjes aan te bieden.
15: Ja, en ik vind dat werkelijk geweldig nieuws. Ik las het vanochtend ook, dus ik heb Gerda even gebeld en ik heb Gerda aan de telefoon. Gerda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Waar komen die kabouters allemaal vandaan dan?
3: Die worden gekocht of ze komen uit tuinen. En er zijn mensen die op marktplaats aan het zoeken zijn. En nou ja, op allerlei manieren komen de kabouters naar ons toe. Ja. Maar ook wordt er met een 3D-printer worden er allemaal deurtjes en huisjes voor op, of voor op de bomen gemaakt.
15: De hele steden worden geprint.
3: Ja. Ja.
15: Oh, wat goed zeg. En het zijn niet alleen kabouters, hè? Het zijn ook al andere objecten, toch?
3: Ja, er komt een smurfenhuis, er komt een boerderij,
15: En zitten er ook kabouters tussen waarvan je zegt van, nou, die vind ik niet zo leuk, die hoef ik niet?
3: Nou, er zitten wel een paar kabouters bij die een beetje kapot zijn. Nou, soms staat een kabouter ook al 20 of 25 jaar in een tuin en als je hem dan gaat verplaatsen, is die ineens broos en een beetje oud geworden, hè? Dan gaat hij breken onderweg.
15: Ja. En stel dat er nu iemand zit te luisteren, of een kabouter zelf, dat kan natuurlijk. Stel die denkt van, nou, ik wil Gerda helpen. Hoe kan dat? Hoe kunnen we Gerda helpen met z'n allen?
3: Jullie kunnen Gerda helpen met kabouters te doneren. En als het er te veel worden, sla ik ze op. Want er gaat natuurlijk wel eens wat kapot, hè? Dus dan kunnen we het gewoon ongestraft vervangen.
15: Dus eigenlijk kunnen we constateren, er zullen nooit te veel kabouters zijn.
3: Nee, nooit.
15: Dus
3: nooit.
15: Kom erop, Gerda Bonninga van het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Nou, ik wens je heel veel succes. En als je onze hulp nog een keer nodig hebt, bel ons gewoon. Geen probleem.
3: Dankjewel, Gijs.

0: George Michael. Hij was heel zenuwachtig en heel bang voor Aretha Franklin. Maar nou, dat ijs was heel snel gebroken. En toen werden we toch wel een beetje vriendjes van elkaar.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: I knew you were waiting for me. Ja, 1987. We gaan het weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. En als je het aandurft om met mij mee te spelen op de radio en je wil die €100 gewoon hebben, dan heb ik een kwalificatievraag voor je. Naast het duet met Aretha Franklin staat George Michael met nog een aantal andere duetten in de top 4000. Noem één van de andere artiesten waarmee hij in de top 4000 staat, dus George Michael. Dus naast het duet van Aretha Franklin met Aretha Franklin staat hij met nog heel veel andere mensen ook in de top 4000. Noem één van die andere artiesten, stuur het antwoord via de gratis Radio 10 app en misschien speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgde goed. This

0: aan het koken, zei je dat?
1: Ik was net aan het koken, ja, maar die heb ik al even uitgezet.
0: Oh, ja, dat lijkt me misschien verstandig. En wat kook je? Wat schaf de pot?
1: Special donor vandaag.
0: En that's it?
1: Nou ja, met aardappel.
0: Oh, en gewoon een AVG'tje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, lekker. Ja, special bonus is een goed idee. En heb je dan een beetje boemboe waarmee je de saus een beetje maakt? Of gewoon...
1: Nee, joh,
0: beetje peper en zo. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Oké. Okay. Ja. Ronald, je mag in ieder geval meespelen met de Top 4000 in 40 seconden. Want je had een goed antwoord gegeven. Naast het duet met Aretha Franklin staat George Michael met nog een aantal andere duetten in de Top 4000. Nou, noem een artiest waarmee je in de Top 4000 staat.
1: Dat was Elton John.
0: Elton John, je had ook Whitney Houston kunnen zeggen. Je had ook Mary J. Blige kunnen zeggen. Of Andrew Ridgely, had ook allemaal gekund. Ja, maar heb je niet gedaan. Dus je hebt gewoon echt een job gestuurd. Je krijgt 40 seconden, Ronald. 40 seconden de tijd om 10 platen uit de Top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het dan niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is, hè?
1: Ja.
0: En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen dan wel artiesten te herkennen. Titels van platen dan wel artiesten. Dan win je 100 euro aan thuisbezorgdegoed. En dan kun je die spessiebonen gewoon in de prullenbak gooien. Dan kun je gewoon lekker meteen bestellen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat hoeft niet. Je kan het ook gewoon lekker eten en dan gebruik je het morgen. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Even een vraagje van de productieafdeling. Heb je de telefoon tegen je oor aan?
1: Ja, ik heb hem tegen mijn oor.
0: Heb je hem tegen je oor aan? Hartstikke goed. Nou, dan staat er niets meer in de weg om te beginnen. Zullen we het gaan doen?
1: Ja, is goed.
0: Ronald, ik wens je heel veel succes en plezier. Hier gaan we. Ja, heel goed. I knew you were waiting. En hier is fragment nummer 2. Oh. Ja, ik dacht dat je zat te twijfelen. Dat je denkt, het is Billy Joel. Maar het is niet Billy Joel. Het is Westlife. Met een oud nummer van Billy Joel. Uptown Girl.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, niks aan de hand, joh. Hier is de volgende.
1: Oh nee, Somebody Else Is Lover.
0: Somebody Else Is Lover, ja precies. Wat zei je daarna voor? Want dat kon ik niet allemaal verstaan.
1: Wat ze zong ook. Wat zei ik nou ook alweer?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar je denkt, ik herhaal gewoon wat ik hoor. Dat is wel zo handig. Nou, Somebody Else Is Lover is goed. Het is van de Total Touch. Cheert en Treintje. Ik heb er nog één. Ja, heel goed, ja. De Miami Sound Machine, de Dr. Beat. En hier is de volgende.
1: Frank Boeien.
0: Ja, Frank Boeien, ja. Frank Boeien en zijn groep. Ja, zeer herkenbaar, toch? Kronenburg Park, je hebt er nu 4. Je moet er nog 6 en je hebt nog 14 seconden over.
1: Oh.
0: Ja, we proberen je mentaal te steunen, hè. De hele middagploeg.
2: Hallo! Hallo.
0: Ja, dat is nog nooit zo strak geweest. Maar ik hoop dat het gaat lukken. We gaan de volgende voor je doen. Let op.
1: Jan.
0: Ja, heel goed. Ja, Van Halen. Ik heb er nog eentje. Hier is de volgende.
1: Pas.
0: Oh. En dat was ABBA.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ABBA en Fool & Fool. Ja, dat, ja dan krijg je een soort blackout. En dan weet je dat gewoon niet meer. Dat is vervelend. ABBA en Fool & Fool, je hebt er 5 goed. Je moet er nog 5. Je hebt nog 3 seconden over. Wat denk je, Ronald? Gaat dat lukken? Of, denk het ook niet. Maar misschien een beetje voor de eer. Dat zou leuk zijn. Herken je deze nog? Ja, dat is goed. Ja. Tijd heeft je wel ingehaald, helaas. Rick Astley was goed, Never Gonna Give You Up. Maar ik moet je teleurstellen, ik heb wel de gijsblokjes voor je.
1: Nou, leuk.
0: Ja, dat vind ik ook. Fijn dat je zo enthousiast ook reageert. Dan drijf ik lekker in je glas deze zomer. En daar kun je kan er ook chocola van maken, dat is ook wel leuk. Het is in ieder geval een vorm en dat kun je dan vullen. En dan, of je nou ijsblokjes of chocola wil hebben, er blijft gewoon gijs staan.
1: Ik vond het leuk om mee te doen. Het was de eerste keer dat ik het instuurde. Dus.
0: Nou, hartstikke goed zeg. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. En ik wens je eet smakelijk voor zo direct.
1: dankjewel.
0: Fijne avond, Ronald.
1: Dag.
0: Hoi. En ik ga een van de opdrachten die je net hoorde, ga ik draaien. Van Halen en...

0: Rijkswaterstaat maakt zich steeds meer zorgen. En After Eight, dat dunne chocolaatje met muntvulling, gaat veranderen.
1: Wat? Oh jee.
0: Hoort het zo.
1: En dit ook.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Deze week in de bonus. Aha.

0: nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ja, goedenavond. 6:01. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Laura Osinga. Laura, goedenavond.
3: Goedenavond. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen namelijk nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag. Er wordt de komende week ook geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland. En in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag het vanaf vrijdag ook niet meer. Het geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En After Eight, dat dunne chocolaatje met muntvulling dat al decennia lang in het bonbonschaaltje van elke opa en oma lijkt te liggen, breekt na 64 jaar met de vertrouwde formule.
2: Nou ja.
3: Er komen 3 smaken bij. Karamel, sinaasappel en framboos. Dat meldt nu.nl. De nieuwe varianten zijn voorlopig alleen nog te koop in duty-free winkels op luchthavens. En Nestlé wil met de nieuwe smaken vooral jongere klanten aanspreken.
2: Ja, heel goed idee.
3: Ja,
2: maar de muntvulling
3: blijft.
2: Dat lekkere mondgevoel.
3: Oh, vind je dit lekker?
2: Dat is echt lekker.
3: Nee.
2: Ja, dat, ja,
4: wow.
2: Ah, After Eight. En weet je wat nog lekkerder? Heb je lekker gegeten? Dan neem je een espressootje en een After Eight'je. Heerlijk.
3: Nou.
2: En dan leg je zo op je espresso kopje, dan wordt hij een beetje warm.
5: Oh. Meestal is niet voor niets de opa van deze.
3: Ja, precies.
2: Ja, nee, maar voor jullie hebben ze dus nu nieuwe smaken.
4: Ja, ja, maar alsnog met zo, munt.
2: Zo,
4: ik.
2: Zo hip.
3: Okay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig, maar het koelt wel snel af. De minima liggen dan ook tussen de 7 en de 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 25 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En vanaf overmorgen nog heter. Wordt het zo'n 30 tot op sommige plaatsen.

0: met ijsblokjes gaan zitten waarschijnlijk. Dankjewel, Laura. We gaan meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Ja, op steeds minder plekken staan er files. Wel nog op de A17 richting Roosendaal. 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen Stamperschat en Oudebos. Op de A27 Utrecht-Almere. Een kwartier door de werkzaamheden op de A1 tussen Hilversum en Eemnes. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn 10 minuten tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij. Je ziet dat rat nog steeds staan achter mij, tenminste. Als je kijkt via de webcam, ja, misschien ga ik er zo direct aan draaien. Misschien hoor je wel een oproep, dus hou je radio in de gaten. Ik heb in ieder geval muziek voor je van Toto. Hold the line, Dirty Cash, Stevie V. Je kunt je vergeten liedje bij mij achterlaten. En ik heb cabaret van Roland Goedemond. Allemaal binnen een paar minuten.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maar kans op zomerse prijzen.
0: Echt gezellig.

0: over laten gaan. Die gaan we straks spelen. Maar dit is het eventjes anders, want je kunt jarenlang acteerlessen volgen, audities doen en uiteindelijk een rol bemachtigen in een van de grootste filmreeksen aller tijden. Maar dat wil niet zeggen dat je er rijk van wordt. 39-jarige actrice Jessie Cave, die Belinda Broome speelde in drie Harry Potter films, die begon vorig jaar een account op OnlyFans. Ja, Martijn is er niet, dus ik weet niet of ik het goed uitspreek. Is nou OnlyFans? OnlyFans?
1: OnlyFans.
0: OnlyFans. Ja, je hebt er meer verstand van dan ik. niet met het soort content trouwens, waar het platform vooral om bekend staat. Dus dat is keiharde porno. Maar met filmpjes van haar lange blonde haar. Ze zwaait ermee. en ze borstelt het. Alles voor mensen die daar super opgewonden van worden. Die hebben dan eens een haarfetish. Ja, weet je wat jij nu doet?
1: Ja, ik oefen even.
0: Ja, precies. Ja, mensen kunnen het dan niet zien als ze in de auto zitten. Maar je zwiept eigenlijk je hoofd van de ene kant naar de andere kant. Heb je dan lang haar, dan zwiept dat met je mee. Ja. Ja, dat doet zij dus ook. En daar blijkt behoorlijk wat geld in te zitten. Jessie die zegt dat ze in één jaar met OnlyFans meer heeft verdiend dan haar hele acteercarrière. Haar succes zat dus niet in Harry Potter, maar meer in Harry Potter. Daar hebben we lang over nagedacht.
1: Ja, die was goed, ja.
0: Oké, helaas, zo'n carrière-switch is niet voor iedereen een goed idee. Want je moet natuurlijk wel haar hebben.
2: Ik ga het ook achteruit. Bij mij wordt het ook dunner. Haar, dat is raar, hè? Met de ouder worden. Op je hoofd wordt het dunner. En qua neushaar zit het wel snor. Laatst was ik in Amsterdam naar een te hippe kapper gegaan en het ging mis. Er stond een mens met de afsprakenboeken. Kan ik u helpen? Ja, ik wou geknipt worden, maar dat kan waarschijnlijk niet. Heeft u een afspraak? Nee, precies. Heb ik niet. Dus ik ga denken, zal ik kijken of er een gaatje is? Nou, dat hoeft niet hoor. Ik ga gewoon weer. Ja, er is een gaatje. Oh, kut. Komt u maar mee. En toen liep ik mee. Aan de hand, als een soort chimpansee met een hernia. Toen werd ik gekoppeld aan mijn kapper. En ik werd geknipt door een Vietnamese jongen in een tuinbroek. Hi, ik ben Ronald. Ik keek me aan en zei hi. Ik ben... Als je voornaam bestaat uit alleen medeklinkers... dan ben je of Vietnamees of verkouden.

0: Nou ja, ik zei het gisteren al tegen je, hè, dat hij is nu, of volgens mij as we speak, of hij gaat volgende week naar Japan toe. Hij gaat de hele wereld over. Hij is op TikTok een grote ster. En hij is op de radio ook een grote ster. Want hij maakt geweldige liedjes. Alex Warren en Fever Dream. En Toto, dat is ook zo'n band die ook geweldige liedjes maakt.
1: Vergeet me nietje.
0: Ja, die hoorde je daarvoor. En Hold the Line. Vergeet me nietjes, dat zijn platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En waarvan jij zegt, ja, maar dat is nou zonde.

0: 91 Luftballons. Zou kunnen zijn dat je als vergepenietje Nena hebt opgegeven. Nou, dan zetten we dat even in de ijskast. Want die heb ik toevallig dan net gedraaid. Vergepenietjes kun je bij mij achterlaten. Het kan via de Radio 10. Maar straks hebben we ook het nieuws. Laura, wat zit erin?
1: Het watertekort kan nog tot december duren.
0: Zo lang?
1: Mm-hmm. En een foutje met grote gevolgen. Deze radiozender krijgt een flinke tik op de vingers.
0: Wacht even, voor de duidelijkheid. Niet dit radiostation.
1: Nee,
0: een ander radiostation.
1: Maar dat hoor je allemaal zo.
0: Oké. Okay.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.

0: file staat. Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nee hoor, nog 14 kilometer file totaal. Oh. Op de A1 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk tussen Amersfoort-West en Baarn. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal 10 minuten door een ongeluk tussen Standaard Buiten en Oudebosch. En op de A50 richting Apeldoorn is de spitsstrook dicht door een camerastoring. Levert je 10 minuten vertraging op tussen Knopend Waterberg en Hoenderloo.
0: Ik begrijp dat dus nooit.
1: Hoezo niet?
0: Dat er een camerastoring is en dat ze daarom maar de weg afsluiten. Alsof ze... Je moet daar toch rijden. Het is toch niet dat je alleen maar daar mag rijden als het ook in de gaten gehouden kan worden.
1: Je wil ook veilig kunnen rijden, Gijs.
0: Ja, maar dat... Jij bent hier altijd tegen. Oh, jij bent altijd tegen dit soort dingen. En nee, nou ben je opeens...
1: Een rood kruis staat er niet voor niets.
0: Oh god.
1: En een rood kruis, dat is niet fijn, kan ik je vertellen.
0: Sinds je die relatie hebt ook. Goed, ja. Nou, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. En rij niet op een plek waar een rood kruis hangt.
1: Nee.
0: Sowieso nooit verstandig natuurlijk. Nee. Tijd voor het nieuws. Lara Ozinga, goedenavond.
2: Goedenavond. Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren voor het weer is aangevuld, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel regenen, maar voorlopig gaat dat niet gebeuren. In 4 provincies geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Vanaf overmorgen geldt het in heel Nederland. Het is al de 4e keer dit jaar. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 reden, krijgen allemaal een boete, zegt de politie. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. Die kunnen daar nog eens een extra boete voor verwachten.
0: Oké, maar dat moeten ze dan wel een beetje gaan bekijken natuurlijk. Hè?
2: Ja,
0: ze moeten dus de beelden gaan bekijken en dan...
2: Ze gaan achterhalen hoe ze dat allemaal halen.
0: Hoe kom je daarachter? Want dat is al wel een hele stomme opmerking van mij. Al die trekkers zien er toch een beetje hetzelfde eruit, of niet?
1: Nee, je hebt een John Deere en je hebt...
0: Ja, maar je hebt heel veel John Deere's.
1: Ja,
0: je hebt
1: andere merken.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar het zijn allemaal dingen met hele grote wielen en kleine wielen aan de voorkant. Dus dan is het heel lastig om dan...
2: Ik heb zo ontzettend geen verstand van trekkers. Dus
0: niet?
2: Helemaal
0: dan moet je een keer in Noord-Holland komen. Oh, dat is mooi. Dat is mooi.
1: Ja, kan wel zeggen, ik ben een trekker, maar dat is ook weer zo plat. Ja, dat is wel heel makkelijk.
0: Nee, precies. Nee, maar alle droge dingen...
1: Precies. Die,
0: ja, precies.
2: En dat was een onderwerp.
0: Door de vloer. Je wilde nog iets kwijt,
2: ja,
0: Laura.
2: De Britse radiozender Radio Caroline is namelijk flink op de vingers getikt. Oh. Nadat de presentator per ongeluk meldde dat koning Charles was overleden.
3: This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music until further notice.
2: Ja, een pijnlijk momentje.
0: Dit is wel een momentje, ja.
2: Ja, dit is
0: was dit de presentator of was dit gewoon een bandje wat is ingestart?
2: Ja, in het artikel staat dat het de presentator was, maar het klinkt als een bandje.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
1: Ja, precies.
2: Ah, joh. Ja, okay. Nee, waarschijnlijk heeft hij inderdaad dat bandje ingestart. Mm-hmm. Ook was er 16 minuten stilte, want de presentator die ontdekte zijn fout. Raakte in paniek, verliet snel de studio en pas een half uur later kwam er een excuus en een rectificatie.
0: Ja,
2: volgens de Britse mediawaakhond was dat veel te laat. Ging het om een zeer grove onjuistheid over een zaak van groot maatschappelijk belang.
0: Ja, dat snap ik.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
0: Maar de draaiboeken liggen al klaar natuurlijk hier ook. Hè? Stel dat iets met onze oud-koningin gebeurt. Of iets met een belangrijke minister. Of dat soort dingen. Dan liggen de draaiboeken klaar toch wat er moet gebeuren.
2: Ja, hij heeft het draaiboek ingestart. Maar
4: vind jij waar? Want ik...
0: Ja. Nou ja, dat is dus mijn vraag ook. Stel dat gebeurt, wat moeten we dan doen?
2: Nou, dan kijk ik even naar jullie. Want,
1: nou ja,
0: jij bent van het nieuws. Jij moet dat
2: maar
0: weten.
2: Ja, maar ik weet niet zo goed wat de draaiboeken zijn bij elke specifieke radiozender natuurlijk.
0: Nee, dat is wel waar, ja.
2: Ja, dat zal natuurlijk...
0: Okay,
1: hij ligt in een la, maar we weten niet waar het sleuteltje van de la is, vrees ik.
0: Oké. Bent u een hoogwaardigheidsbekleder hier in Nederland? Zou u even willen wachten met dood?

0: vergeet me nietje.
1: Mary, Mary and Shackles en Praise You 2000. En yes, owner of Lonely Hearts. Je hoort het allemaal natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. Marijke, goedenavond.
2: Hallo.
1: Hallo. Ik heb de goede Marijke die mij net geappt heeft aan de telefoon, toch?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, oké. En je zit op dit moment in de auto. Met wie zit je in de auto?
2: Mama, papa.
1: Oh, wat leuk. Oké.
3: Okay,
1: wat...
3: Hallo.
1: Nou, wij zitten hier met de hele middagvloeg.
4: Hallo, auto.
1: Nou, wat we gezegd. En waar komen jullie vandaan?
2: Graven.
1: Oké, en zijn u iets wezen eten? Of ben je gewoon onderweg? Of ben je een beetje de vakantie aan het afsluiten?
2: We zijn net in
1: Overloon
2: geweest om ijs te eten.
1: Oh, natuurlijk. Dat is een hele goede reden om even eruit te gaan natuurlijk. En wat ook een hele goede reden is om mij te bellen... of in ieder geval een appje naar me toe te sturen... is het vergepenietje. Ja, het echt goed vergepenietje. Waarom wil je dat horen, Marijke?
2: Omdat mijn vader en ik die luisteren dat heel vaak.
1: Ja.
2: Toen ik ook op mijn verjaardag... op alle dagen van het jaar eigenlijk.
1: Oké. Okay.
2: Ja, het is echt... nummer voor onze familie.
1: Ja, want je vader is ook een fan van John Mayer.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dat heb ik in de gaten. Ja, dan ben je een van de weinige mannen die fan is van John Mayer. Het zijn voornamelijk vrouwen die fan zijn.
3: Ja, ik weet het. Maar ja. Prima.
1: Nee, ja. Nee, het is ook goed. Het is goed. En Marijke, je wil graag... welk nummer van John Mayer wil je horen?
2: Daughters.
1: Oké. Okay. Want dat is voor je vader dan een heel belangrijk nummer dan ook, toch?
2: Ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, hoe heet je papa?
3: Ben.
1: Oké. Okay. Ben, voor de rest van de familie. Marijke heeft het speciaal voor jullie aangevraagd. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. En ik vind dat we John Mayer net even iets te weinig hebben gedraaid. Dus ik ga hem bij deze met liefde voor jullie draaien. Rij voorzichtig, hè?

0: Wouter, is het geraden gisteren?
1: Zeker.
0: Ja. Echt waar?
1: Ja. Ja.
0: Oh.
1: Ik moet er wel bij zeggen, door één persoon.
0: Door één persoon?
1: Ja, dat is wel helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja. We hebben het hier over de crypto-knijter, Knoepert, Kranjer, dinges.
1: Ja.
0: En dat is een plaat die jij door middel van een cryptische omschrijving aan ons vertelt. Jij probeert dat wij dat natuurlijk... Maar jij wil natuurlijk wel dat ze dat raden.
1: Ja.
0: En als wij het niet raden, dan heeft de luisteraar de mogelijkheid om het te raden. Dus klopt. Ja, ik ben. Heb je vandaag. Want gisteren was een makkelijke maandag. Nou, ja. We begrepen er helemaal niks van.
1: Nee.
0: Heb je het vandaag iets. Iets
1: nou, ik denk lastige dinsdag. Maar,
0: lastige dinsdag.
1: We gaan het meemaken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk, wij hebben hier twee vrouwen. Hè. Dat zijn twee kanjers.
1: Mm-hmm.
0: En die gaan ervoor.
1: Ja, die gaan ervoor.
0: Wij willen graag een puntje scoren. Kom maar op.
1: Ze wijzen je de weg, maar ze zijn zelf het meest opgewonden over de bestemming.
2: The only way is up.
1: Was een leuke geweest, maar dat is het niet.
0: Van Jazz and the Pop, the Plastic Population. Ja, die was goed geweest, ja. Nou, dat is hem dan.
1: Nee,
0: dan
1: kun je
0: een kaart even draaien.
1: Het is hem niet. Sorry, Gijs.
3: Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Ja, dat is hem.
0: Dat is wel een goeie, hoor. Vada!
1: Oh jee. 1-1.
0: Ja, heel goed. 1-1. Nou, dat zou ik mijn best doen voor morgen als ik jou.
1: Ja, ja dat...
0: En die gaan we zo direct horen. En nog veel meer muziek natuurlijk. Toch?
1: Absoluut, ja.
0: Oké. Okay. Wel plezier met Wouter straks na 7 uur. Hier op dit prachtige radiostation Radio 10.

0: tijdens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Alle verf super voordelig.
16: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Leven naar Zeven zo direct met Falco en ook Nippy komt eraan. Ja, zo werd de zangeres die je zo hoort vroeger genoemd. Eerst Het nieuws van 7 uur met Laura Osinga.
2: Goedenavond. Marit Steenbergen heeft bij het EK zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. En het was dubbel feest voor de Nederlandse zwemsters, want het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Caspar Carbo op de 100 meter schoolslag laatste. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen wat ze nog kunnen doen om water vast te houden en te verdelen, maar de mogelijkheden raken een beetje op. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten dan ook vast op Sicilië. En dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het snel af en de minima liggen tussen de 7 en de 12 graden. Morgen is het zonnig en warmer met 25 tot 32 graden. En vanaf overmorgen wordt het tropisch met 30 tot lokaal 37 graden.
21: Dat zijn mooie vooruitzichten, Laura.
2: Zo.
21: Dankjewel. Radio 10 verkeer met nog één vertraging. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. De vertraging is 8 minuten.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: augustus. Wouter hier voor Lex, want Lex heeft lekker vakantie, hè?
1: Het is de dag dat we vandaag 27 jaar geleden twee hele spannende minuten beleefden in Europa. Voor 90% tot 98% werd de zon door de maan bedekt en was er inderdaad een zonsverduistering. Net zo eentje als dat we morgenavond gaan beleven. Zo rond deze tijd, hè, begint dat. En vandaag het nieuws dat in Europa de ene na de andere kerncentrale plat gaat door de droogte. Zo moet de enige kerncentrale in Roemenië uit door het recordlage waterpeil. En in Frankrijk zijn er drie platgerecht met een bijzondere reden. Er zitten daar kwallen in het koelsysteem. Ja, nu wachten tot de herfst begint, hè, en dat er blaadjes op de koeltorens komen te liggen. Hey, en het is vandaag de dag dat je blij bent dat je niet een reis naar IJsland hebt geboekt om naar de zonsverduistering te kijken morgen. Onder andere daar in IJsland zou namelijk een totale zonsverduistering zichtbaar moeten zijn. Alleen, het gaat daar morgen regenen. Daar zit je dan, in je veel te duur gehuurde appartementje. Nou ja, is in ieder geval wel iets verduisterd, alleen niet de zon, hè? Goedenavond, dit is Leven naar 7 op Radio 10, waar je zometeen kans maakt op het geweldige prijzenpakket. Als je meespeelt in Hoor je hem, dan scoor je hem. En de

0: Het waren de Dire Straits op 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: En de Sultans of Swing. Ik laat je zo meteen 3 korte fragmentjes horen van één en dezelfde top 4000 artiest of band. Als jij weet raden welke artiest of band dat is, dan scoor je misschien vanavond wel dat heerlijke Radio 10 zomerpakket. Met erin de dopper, de cap, de zonnebril en een setje schone sokken. Ja, of je zegt, nee, Wout, hou dat maar. Ik ga voor dat heerlijke Radio 10 strandlaken die groot genoeg is om lekker met z'n tweeën op te liggen. Nou, let er even goed op, want de 3 fragmentjes komen nu razendsnel voorbij. Naar welke artiest of band ben ik op zoek? Oh joh, dat waren ze alweer.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Nou, het waren 3 herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest of band. Aan jou nu de schone taak om te laten weten in de app van Radio 10 welke artiest of band je hebt herkend. En wat je ook mag doen vanavond is het doorbellen. 0909 31010. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Zal ik hem gewoon nog een keertje even afspelen? Ja, komt-ie. Ik ben reuze benieuwd wat je hieruit op kan maken. App nu je antwoord door via de gratis Radio 10 app. Of bel me door op 0909 31010. Misschien scoor jij vanavond dat fantastische prijzenpakket nog wel. In Leven naar 7 is dit Maria McKee.

0: Ze waren de crypto-knijter dinges, hè? Point the Sisters, I'm so excited.
1: Welkom in je leven naar 7. Goedenavond, ik ben Wouter. Zo direct de zanger die met een goed glas wijn 2 weken terug vierde dat hij 36 jaar nuchter is. Nou, wie dat is, je hoort het zo meteen, net zo chic.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
14: bestreekt. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Wouter Kooijman.
18: Een hele goede avond. De uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem. Krijg je zo meteen. Nu weer Chic.

0: Radio 10, Elton John. En ja, hij drinkt al een tijdje geen alcohol meer, deze Elton John. En dat is voor hem... Hij vierde het zelfs 2 weken geleden met een goed glas wijn, geloof het of niet... dat hij al 36 jaar nuchter is.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Het was natuurlijk wel alcoholvrije wijn, uiteraard. Ja, dat natuurlijk wel. Knap, hè? Voor de ontknoping van hoor je hem, dan scoor je hem... heb ik Anja aan de telefoon. Anja, jij bent onderweg. Waar ga je naartoe?
2: We gaan naar de Maleisië, naar ons paard.
0: Moet even verzorgd worden.
2: Ja, die moet verzorgd worden en gereden. Mijn dochter gaat hem rijden.
0: Leuk?
2: Ja, zeker leuk. Altijd even leuk.
0: En zijn ze dan minder actief met dit warme weer? Of valt dat wel mee?
2: Nee, dat is zeker minder actief.
0: Minder
2: ja,
0: actief.
2: Okay. Ja, niet, zeker weten.
0: Niet hele grote ritjes?
2: Nee. Zo, als het echt heet is, dan rijden we ook niet. Maar dan laten we lekker even in rust staan.
0: Maar zo in de avond kan het prima, neem ik aan.
2: Ja, zo in de avond gaat het prima, ja.
0: En nu dus lekker met je dochter in de auto. En toen op een gegeven moment hoorde je dit voorbij komen. Beste Anja, toen dacht jij, nou dat moet wel...
2: Cher zijn.
0: En dat heb je helemaal goed.
2: Kijk, nou helemaal goed, hartstikke leuk. Met de credits voor mijn man, want die riep het als eerste.
0: Oh, die had het meteen door.
2: Zeker weten.
0: Nou, wat goed. Dat noem ik nou nog eens teamwork.
2: Precies.
0: Gefeliciteerd, je hebt dat fantastische Radio 10 prijzenpakket gewonnen. De dopper, de cap, de zonnebril en een setje schone sokken.
2: Oh, dat is ook fijn, ja.
0: Dat is lekker, toch? Ja. Of je zegt, nee, laat maar joh, ik heb liever dat Radio 10 strandlaken. Dan kan je daar lekker samen met je man op gaan liggen op het strand.
2: Nou, doe mij die andere maar. Ik ben niet zo van het strand.
0: Niet van het strand. Nou, het kan ook in de tuin natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Waar ga je voor?
2: Ik ga voor de eerste.
0: Ah, oké, gaan we dat prijsweekend naar je toe sturen, Anja. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Fijne avond nog.
2: Ja, dankjewel. Yeah.

0: Radio 10. Ja, en vanavond moet hij nog afgaan. Het zomeralarm. Sterker nog...
1: Zomer via de Radio 10-app.
0: App maar naar de app van Radio 10 Zomer. Wie weet spreek ik je zo meteen en mag ik een slinger aan ons rad geven voor je. Zomer appen naar de app van 10. Wie weet tot zometeen. Dit is Armin van Buuren. Sunny Days.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Zometeen jouw kans op een nieuw setje Radio 10 sokken. Het zomeralarm ging af en ik heb muziek voor je klaarstaan van Milo en Diana Ross. Dit is Leven na 7 met nu het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
3: Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Suurhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: augustus vandaag. Nou, dat zonnetje dat schijnt nog even lekker. Zo rond zonsondergang koelt het af naar 15 tot 20 graden. En ook vanavond kun je weer prima vallende sterren kijken, want er komt een heldere nacht aan. Het is Leven naar Zeven met Janet Jackson zometeen. En ook muziek van The Love Affair komt eraan. Maar eerst... Oh, ja, inderdaad. Het zomeralarm is afgegaan. Even kijken hoor. Volgens mij heb ik Nicolette aan de telefoon. Nicolette, wat spook jij uit vanavond?
1: Op dit moment zit ik op de bank en doe ik helemaal niks meer. Ik heb de hele dag gewerkt.
0: Oh, wat doe je voor werk?
1: Ik werk in de zorg.
0: Oh, kijk.
1: Bij de dementerende ouderen.
0: Dus, waarschijnlijk een zware dag gehad dan?
1: Ja, soms wel spittig, ja.
0: Ja. Dus echt even op de bank nu en even helemaal tot rust komen. En hoe er wat afgaan volgens mij, hè?
1: Ja, de zomeralarm.
0: Het zomeralarm, ja, dat had je goed gehoord. Zal ik er een slinger aan geven?
1: Ja, doe maar, graag.
0: Wil je een snelle, een harde of een zachte of een langzaam?
1: Noem maar een snelle.
0: Een snelle, daar gaan we! Nou, Nicolette, waar hoop je dat hij op terecht komt?
1: Nou, ik ben blij met alles.
0: Ik ben blij met alles, maar geen voorkeur, helemaal zeker niet.
1: Nou,
0: even lekker een hotelovernachtingje of zo. Of,
1: dat is altijd leuk, hè?
0: Ja, misschien een wellness, hè? Om even helemaal tot jezelf te komen.
1: Oh.
0: Oh, nou, het rad is gestopt, Nicolette.
1: Nou, vertel.
0: Ik mag je feliciteren.
1: Ja.
0: Je wint het Radio 10 zomerpakket.
1: Yay!
0: Van harte gefeliciteerd. Daarin zit dat fantastische strandlaken. Maar ook, ja, ik weet niet of je ervan houdt, het Radio 10 barbecue schort.
1: Nou, helemaal geweldig. Mijn man is een barbecue master met zijn eigen grillgoeroe.
0: Hé, hey, kijk, die komt goed terecht. Die komt goed terecht.
1: Zeker.
0: Ik wens je nog een fijne avond.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: En ik strooi een beetje hoor met prijzen vanavond in Leven naar Zeven. Als je zometeen meedoet met Uit de Krant of Uit Fabeltjesland, maak je namelijk kans op verse Radio 10.

qua nieuws en weetjes. Maar wat denk jij? Komt het bericht wat ik je zo meteen ga vertellen uit de krant? Of heb ik het uit mijn duim gezogen en komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Kom je zo meteen na het inzenden van je antwoord in de uitzending, dan win je je eigen setje Radio 10 sokken. En dat is best lekker, toch? Hè? Gewoon even lekker nieuwe schone sokken. Kun je winnen als je erachter kunt komen of dit uit de krant of uit Fabeltjesland komt. Trouwen doe je meestal in de kerk of op een mooie locatie. Maar dit stel koos voor een fastfoodrestaurant. Jamie en George uit Ohio. Ze gaven elkaar het jawoord precies op de plek waar ze elkaar ontmoeten en tegenwoordig ook samenwerken. Tijdens de ceremonie kwam de bruid vanuit de personeelsruimte naar voren gelopen. Ja, om te trouwen inderdaad. En aan de andere kant was de drive-thru gewoon open. Nou, zo zie je maar. Echte liefde gaat door de maag. Wat denk jij? Stond dit bericht in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als je denkt te weten wat het is, app me dan je antwoord door via de gratis Radio 10-app. Voor degene die zo meteen met het juiste antwoord in de uitzending komt, heb ik een paar heerlijke, warme en flitsende Radio 10-sokken liggen. Dat is toch lekker.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
11: Müllermilk, the moo you can't resist.
12: Dat verhaal over dat stel dat getrouwd is in een fastfoodrestaurant. Uit de krant of uit Fabeltjesland.

0: Deze van Simply Red, je hoort de Sunrise.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Nou, en om daarachter te komen of dat verhaal over die bruiloft in die fastfoodketen feit is of uit fabeltjesland komt, heb ik Wendy aan de telefoon. En jij bent nog lekker druk bezig, hè, vanavond, Wendy?
2: Ja, lekker aan de poets.
0: Oh, aan de poets. Ja, moest het even gebeuren?
2: Ja, als je een dagje weg bent geweest, dan moet je daarna even verder poetsen, hè?
0: Ja, ja, het moet een keer afgemaakt worden, hè?
2: En de temperaturen zijn goed?
0: Ja, zo is het ook. Dus prima weer om even te kunnen. Wendy, even een hele andere vraag. Ben je getrouwd?
2: Ja, zeker.
0: En was dat een mooie dag?
2: Ja.
0: Een bijzondere dag? Op een bijzondere plek?
2: Ja, zeker. Ja, ook een bijzondere plek, maar niet die plek.
0: Met bijzondere mensen. Nee, wat een verhaal toch, hè?
2: Nou, echt wel.
0: Getrouwd.
2: Ik zou daar niet voor kiezen. Nee.
0: Ja, of je moet echt heel dol zijn op hamburgers.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja, dat moet haar ze wel. Wat denk jij, Wendy? Dat verhaal, komt dat uit de krant of uit Fabeltjesland?
2: Nee, dat komt uit de krant.
0: En waarom zeg je dat zo stellig?
2: Omdat ik dat vanmorgen op social media zag.
0: Nee, joh!
2: Ja.
0: Nou, je hebt het wel goed inderdaad.
2: Yes.
0: Gefeliciteerd. Je hebt nieuwe sokken. Ja, zeker weten.
2: Helemaal super. Kind blij. Ja, niet over de sokken.
0: Nou kijk, dan kan het kind daarmee gewoon weer lopen over de vloer die zojuist is schoongemaakt, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik wens je nog een fijne avond, Wendy.
2: Ja, jij

0: Oh, Ed Sheeran, you're the Shivers op 10.
1: De top 4000 Tombola.
0: Jazeker, het is de hoogste tijd om hem weer even te laten draaien. Want de top 4000 Classics komen eraan zometeen om 9 uur met Niels. En je hoort ze rondgaan, hè, al die 4000 nummertjes. En er rolt er, als het goed is, weer eentje naar beneden. Kijk, hè, ja hoor.
2: 1468.
0: Als je de bandnaam van deze groep van 7 hoort, dan krijg je meteen zin in een lekker drankje. Maar helaas komen ze niet uit Frankrijk, maar uit de Amerikaanse stad Champagne. Vandaar deze groepsnaam. Al drinken ze daar wel graag een glaasje. Al was het maar door een van de vele studenten daar. Hun grootste hit scoorden ze in Nederland in 1981. En die staat natuurlijk in de top 4000. Dit is How About Us?

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Goedenavond, ja hoor, we gaan zo van start met de top 4000 Classic voor deze dinsdagavond. Je hoort muziek van Jennifer Lopez. En ook de police komt eraan, naar het nieuws van 9 uur.
11: Reisorganisatie Sawadé heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK Zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al gaat op de 100 meter vrij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
12: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Het had niet veel geschild of het was een hit geworden voor de King of Pop, Michael Jackson. De songwriters van deze hit lieten namelijk Michael Jackson wat van hun werk horen. En een van die liedjes was de hit die ze hadden beloofd aan Jennifer Lopez. Nou, Michael hoorde het en was zo enthousiast dat de songwriters een klein beetje geknepen billen hadden. Maar tot grote opluchting zei Michael dat het een waanzinnige hit was, maar niet voor hem. En dus konden de schrijvers opgelucht ademhalen en vol overtuiging met de Jennifer Lopez de studio induiken voor If You Had My Love. Heel erg goedenavond, je bent bij Radio 10, de top 4000 classics op je dinsdagavond. Ik ben Niels en tot middernacht reizen we samen door die grootste hitlijst aller tijden. Nou, straks onder meer Tina Turner, David Bowie en ook Maroon 5 komt eraan. Eerst een liedje dat bij toeval bij de juiste terecht kwam. Nou, de schrijver was Larry E. Williams. Hij was de roadie en gitaartechnicus van Neil Diamond. Hij had een liedje geschreven voor Neil, maar die zag het niet echt zitten. Maar vervolgens kwam de demo via Niels Drummer bij deze twee broers terecht. De Bellamy Brothers. Je hoort ze nu in de top 4000 classics met Let Your Love.

0: noem het haar midlife crisis of gewoon haar tweede jeugd.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, ze zeggen wel eens, hè, 40, dat is het nieuwe 20. Nou, en Tina bewees dat al in de jaren 80. Ze was solo ineens weer bovenaan de hitlijsten te vinden toen ze zo rond haar 40ste was. Hoewel andere artiesten vaak een beetje richting de uitgang beginnen te kruipen rond die leeftijd, bewees Tina juist het tegenovergestelde. Ze schreef een nieuw hoofdstuk in haar muzikale carrière. En dit was een van de succesvolle resultaten. The Way of the World in de top 4000 Classics van Radio 10. Nou, zometeen muziek van Maroon 5. Eerst David Bowie. Deze plaat eigenlijk een klein beetje leende van Iggy Pop. Nou, leende. Hij was er zelf verantwoordelijk voor omdat hij het ook schreef. En produceerde op het album van Iggy. Dat was The Idiot in 1977. Klonk zo.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Goedenavond, zometeen muziek van Elvis Costello. Eerst muziek van Lynyrd Skynyrd. Dit is Sweet Home.

0: veel mensen doen het terugdenken aan die ene film, Nothing Hill.
1: Top 4000 Classics.
0: Elvis Costello en She, maar het was bepaald niet de eerste versie die was opgenomen. Het was in 1974 al geschreven en opgenomen door de Franse zanger Charles Aznavour. Hij had het opgenomen in verschillende talen, waaronder het Spaans, Frans, Engels en het Duits. En eigenlijk hadden de makers van die film dus best een van die versies kunnen gebruiken. Toch vroegen ze Elvis Costello. Hij maakte zijn versie van She en die hoorde je in de top 4000 Classics. Op je dinsdagavond hier bij Radio 10. Straks Alphabeat en Marvin Gaye samen met Kim Weston. Eerst Madonna. Met een hit die bijna niet op het album Like a Virgin terecht was gekomen. De twee schrijfsters die waren rijkelijk laat met het aanleveren van het liedje. Producer Now Rogers had er geen zin meer in en dacht, ja, laat maar zitten. Ik heb geen tijd om dat nog af te maken. Dus

de gitarist van deze Deense band, Alpha Beats, heeft dit liedje al op zijn 19e. Deed hij in de pauze op school. Het duurde nog even voordat de rest van de wereld het hoorde. Maar toen het eenmaal een dikke vette hit was, bleek die schooltijd toch leerzamer en productiever dan gedacht. Nou, zelfs zo'n groot succes dat de Deense band werd gevraagd om het voorprogramma van de Spice Girls te zijn. Maar die koppige Denen, die weigerden. Ze vonden dat de Spice Girls niet goed pasten bij Alpha Beats. Maar ja, dan moet je maar durven, hè? De Spice Girls weigeren. Nou, bij ons is het, zeg je nee, dan krijg je er twee. Dus tijd voor Marvin Gaye en Kim Weston samen in duet. En ook Marvin zei eigenlijk nee tegen dit duet. Motown-baas Berry Gordy wist hem toch te overtuigen. En zo stonden Marvin Gaye en Kim Weston toch samen achter de microfoon. It Takes Two.

Where the Streets Have No Name, U2. Daarvoor die Marvin Gaye en Kim Weston in duet It Takes Two op Radio 10 in de top 4000 classics op jou dinsdagavond. Zometeen na 10 uur muziek van Fiction Factory, ook Rockset komt eraan. Maar eerst nog muziek van Lisa Stansfield.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
16: En

0: De top 4000 classics met de beste en het lekkerste uit die grootste hitlijst van alle tijden. Zometeen Fix You Factory en ook Rockset. Na nieuws van 10 uur.
1: Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is er namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

gedaan. Dit was eigenlijk een kerstnummer. Echt waar, ik weet het. Pearl Gessle, de mannelijke helft van Roxette, die schreef in 1987 It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Het werd in Scandinavië uitgebracht als kerstsingle en haalde in Zweden zelfs de top 5 van de hitlijsten. Maar in de rest van de wereld deed het eigenlijk niets. 3 jaar later kreeg Roxette het verzoek voor de film Pretty Woman een liedje te schrijven. Nou, Gessle pakte dat oude kerstliedje erbij, haalde de stukjes over kerstmis eruit, veranderde onder meer Christmas Day in Winter's Day. En voilà, wat ooit begon als het kerstliedje werd dankzij Pretty Woman een hit voor op het witte doek. Afgelopen editie te vinden op 898 in de top 4000. Ja, een hele goede avond. Ja, wat je ook doet vanavond. Tot middernacht geniet je van het lekkerste en het fijnste uit die grootste hitlijst aller tijden. Zometeen hoor je Jason Donovan, je hoort Queen en ook de Haagse Trots na LTD. En de man die je zo hoort zingen, Jeffrey Osborne, die was niet altijd zanger. Sterker nog, hij begon bij de OJ's als drummer. Ik kwam vanuit daar terecht bij LTD achter het drumstel. Maar ja, Jeffrey wilde eigenlijk veel liever zingen, dus besloot hij in 1977 het drumstel aan de kant te schuiven, drumstokken in de hoek te gooien en zanger te worden van LTD. En het bleek geen slechte carrière switch, hoor. Het werd een van de grootste hits aller tijden voor de band. Back in Love Again.

Radio 10 en Direct and True, The Looking Glass, in de top 4000 classics. En dan Jason Donovan, hij was een bekende Australische acteur voordat hij ging zingen. In de soap Neighbours speelde hij Scott Robinson, de vriend van Kylie Minogue's personage Charlene. Ja, en ook buiten de soap en de set werd er gekust. De twee werden een stel en besmetten elkaar met muzikale liefde. Jason Donovan scoorde hits met deze Too Many Broken Hearts. Last night.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi. Let's
9: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De grootste hitlijst aller tijden.
9: Niels Achterijkte.
10: Zometeen een beetje dat begon in Tilburg op de Rock Academy. Eerst Eurythmics, dit is Sweet Dreams op 10.

De Nederlandse band Leaf. Ja, ontstond in 2005 uit een groep studenten van de Rock Academie in Tilburg. Ja, in 2007 werd dit een hit en dat succes leidde tot de eerste scheurtjes binnen de band. De bom barstte 2 jaar later en sindsdien schijnen ze niet meer on speaking terms te zijn. En dat is toch jammer van zo'n fijn Nederlands bandje. Nou, de Top 4000 vonden ze nog een keer in de afgelopen editie op 2778. Ja, dan een hit met een term uit de sport die heel populair is in het thuisland van de band. How's that? Nou, thuisland is Australië en de sport is cricket. De spelers die roepen daar how's that als ze denken dat de tegenstander uit is. Nou, deze hit zetten ze de liefde buitenspel. Dit is How's that? Sherbet.

1983 werd hij voor zijn werk naar New York gestuurd. En daar was zijn eerste ontmoeting met misschien wel zijn grote voorbeeld Sting van de Police. Hij mocht hem interviewen, maar hij had nog een tweede missie. Hij wilde ook zijn favoriete producer ontmoeten, Bobby Orlando. Hij telde dan een cassette mee met demo's die hij zelf had geschreven en gemaakt. Hij liet dat aan Orlando horen toen hij eenmaal die kans kreeg. En die was zo enthousiast. Ja, ze doken samen de studio in en zo was de basis voor de Pet Shop Boys gelegd. De Top 4000 Classics op jouw dinsdagavond. Nu de man die uit Take That was gestapt. Robbie Williams, hij wou voortaan alleen entertainen. Afgelopen editie in de Top 4000 vonden we op 499. Dit is Let Me Entertain You. Hell is-

Ik was wel van plan om zo meteen nog even terug te komen. Met het laatste uurtje van de Top 4000 Classics. Op je dinsdagavond was Ray Charles hit The Road Jack. Zometeen muziek van Duran Duran en ook Natasha Bedingfield komt eraan. En nu nog Carol Emerald neemt ons mee terug naar 2009. Dit is Back It Up. I can't.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffieklets. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller-melk, the moo you can't resist.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Goedenavond, we gaan zo beginnen aan het laatste uurtje weer van de Top 4000 Classics. Met muziek van Duran Duran en ook Natasha Bedingfield. Na het nieuws van 11 uur.
6: Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horden. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Het kost waarschijnlijk 5000 euro om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
7: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

was een hit als een cadeau zonder strik. Unwritten. Natasha Bedingfield, ze was in L.A. aan het schrijven voor haar eerste album en was door al die drukte eigenlijk helemaal vergeten een cadeautje te halen voor haar 14-jarige broertje Joshua. Dus dacht ze, dan schrijf ik wel een liedje voor hem. En ja, ze had een gedichtje in haar zak. Liet het lezen aan de tekstschrijvers. Die vonden het een goed idee en maakten ze samen Unwritten van. Een muzikale cadeautje aan het kleine broertje dus. Werd uiteindelijk iets wat miljoenen mensen meezingen. Tot op de dag van vandaag en terug te vinden natuurlijk in de top 4000. En een goede avond. Tot middernacht kun je nog meezingen. En genieten natuurlijk van de grootste hits aller tijden uit die top 4000. De top 4000 classics. Zometeen iets wat onvriendelijker Murdoch Brooks. Je hoort Coldplay. Maar eerst gaan we terug naar 1970. Michael Jackson, hij was toen nog maar 11 jaar oud. En wanneer je net de film, net als ik, gezien hebt over het leven van deze jonge King of Pop, dan zie je ongetwijfeld de beelden helemaal voor je. Dit nummer werd geschreven door Berry Gordy, Smokey Robinson en Ronald White. En luister vooral even naar die stemmen van Michael. 11 jaar oud. I'll Be There hoor je nu in de top 4000 classics. Dit is de Jackson 5.

Carter Brooks, ze was al jaren bezig met zingen. Ze begon haar carrière als achtergrondzangeres bij de Go-Go's. Later werkte ze nog als songwriter en producer voor andere artiesten. En toen kreeg ze zelf een platencontract, ging aan de slag en dit was het resultaat. Bitch. Ja, nummer waarvan de titel nog wat wenkbrauwen deed voor onze. Brooks wilde juist dat dat woord gebruikt werd, omdat daardoor lekker scherp en confronterend werd. De platenmaatschappij twijfelde of radiostations het überhaupt zouden draaien en laat staan uitspreken. Dan van Amerikaanse zangeres met een gewaagd woord die de radio op de kop zette. Naar een Nederlandse band die eigenlijk het hele land op de kop zette. Doe maar,

0: Ondernemers van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
1: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

James Morrison en Wonderful World op Radio 10 in de top 4000 classics. En daarvoor Billy Joel en My Life. Ja, met een melodie die eigenlijk tweedehands was. Werd geschreven voor de Pointer Sisters. Zij namen het zelfs op, maar die versie werd niet uitgebracht. Dus ging Billy Joel ermee aan de haal. En hij scoorde uiteindelijk in 1978 een hit met My Life. Goed, Radio 10 met de top 4000 classics. Nu incognito samen met Jocelyn Brown. Always There.

George Michael deed iets heel bijzonders voor dit liedje. Hij zong de complete vocals in één track zonder dat de band überhaupt in een noot had gespeeld. Het enige wat liep was een drumcomputertje dat de snelheid van het liedje aangaf. En de rest werd vervolgens gebouwd rond de vocals van George Michael. Heel bijzonder. Kissing a Fool in de Top 4000 Classics. Onderweg naar middernacht. Deze nog voor je. Al Stewart werd ooit geïnspireerd door een reis door Noord-Afrika. Schreef deze hit erover. On the Border hoor je in de Top 4000 Classics van Radio 10.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het radioteam weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het radioteam weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.